0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Vierdaagse loper Daan Jansen uit Land van Kuik verblijft tijdens de Nijmeegse Vierdaagse op een camping in Lent-Oosterhout. De korte afstand tot de start, de aanwezige voorzieningen en de sfeer zijn voor hem doorslaggevend. Dit is zijn derde deelname en hij hoopt vrijdag de finish op de Via Gladiola te bereiken. Onafhankelijk raadslid Rouven Dupont, die recentelijk Forum voor Democratie verliet, heeft aangegeven niet op een partij te stemmen bij eventuele gemeenteraadsverkiezingen. Hij is nu lid van de energiecoöperatie Land van Kuik, wat in contrast staat met de kritische houding van FVD tegenover deze organisatie. Dupont benadrukt dat zijn beslissing om zelfstandig verder te gaan het resultaat is van een langdurig proces. De Vierdaagse staat vier dagen lang centraal in de regio Nijmegen, met tienduizenden wandelaars. Omroep Land van Kuik zendt dagelijks live uit vanaf 13 uur in samenwerking met RN7. Verslaggevers delen verhalen van wandelaars en de dorpen die hen verwelkomen. Ook is er elk uur een nieuwe aflevering van 4DTV te zien. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland.
2: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik, want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, Vierdaagse in het Land van Kuik. Beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij.

Soms wil je hoofd wel vooruit, maar is je hart simpelweg nog niet klaar om de realiteit onder ogen te zien. De Amerikaanse indie-artiest Sombor legt die rauwe emotionele uitputting bloot op zijn allernieuwste single My Body Isn't Ready. It's

0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland.
1: De Vierdaagse beleef je het dichtstbij op Omroep Land van Kuik. Onze verslaggevers brengen de mooiste verhalen, de sfeer langs de route en de warme ontvangst in de dorpen.
2: Blijven we maar thuis. Fijn voor de buis.
1: Natuurlijk hoor en zie je ook de muziek, het publiek en alles wat de Vierdaagse zo bijzonder maakt. Samen met onze mediapartners RN7 en DTV ieder uur een nieuwe aflevering van 4DTV en live verslaggeving met extra aandacht voor wandelaars uit het land van Kuik. Kijk en luister van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 1 uur live op Omroep Land van Kuik Radio en Televisie.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slinge of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Philippe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Vierdaagse loper Daan Jansen uit Land van Kuik verblijft tijdens de Nijmeegse Vierdaagse op een camping in Lent-Oosterhout. De korte afstand tot de start, de aanwezige voorzieningen en de sfeer zijn voor hem doorslaggevend. Dit is zijn derde deelname en hij hoopt vrijdag de finish op de Via Gladiola te bereiken. Onafhankelijk raadslid Rouven Dupont, die recentelijk Forum voor Democratie verliet, heeft aangegeven niet op een partij te stemmen bij eventuele gemeenteraadsverkiezingen. Hij is nu lid van de energiecoöperatie Land van Kuik, wat in contrast staat met de kritische houding van FVD tegenover deze organisatie. Dupont benadrukt dat zijn beslissing om zelfstandig verder te gaan het resultaat is van een langdurig proces. De Vierdaagse staat vier dagen lang centraal in de regio Nijmegen, met tienduizenden wandelaars. Omroep Land van Kuik zendt dagelijks live uit vanaf 13 uur in samenwerking met RN7. Verslaggevers delen verhalen van wandelaars en de dorpen die hen verwelkomen. Ook is er elk uur een nieuwe aflevering van 4DTV te zien. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald. Afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slinge of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid. Een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Bausa uit Noorwegen duiken met deze nieuwe track Love Myself diep in de nacht en het verlangen om even helemaal te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Jezelf compleet verliezen in de muziek en de vibe van de club, dat

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op dinsdag 28 juli en woensdag 29 juli 2026 terecht in het sfeervolle Vincentiuskerkje aan de Pastoor Loefsweg 1 in Velp bij Grave. Tijdens de zomeravondconcerten klassieke muziek brengen twee veelbelovende internationale talenten een gevarieerd programma ten gehore. Concerten maken deel uit van het internationale muziekzomer- en pianofestival Niederrheinlanden, Euregio Rijn-Waal. Stichting Kunst in het Kerkje treedt daarbij op als gastheer van deze bijzondere muzikale avonden. Op woensdag 29 juli 2026 vormt ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31 in Overloon het decor van een sfeervol flamenco-concert bij volle maan. Vanaf 8 uur verzorgen de uit Barcelona afkomstige zangeres Monica Corando en flamenco-gitarist Manito een avond vol Spaanse passie. Met meeslepende zang, virtuoos gitaarspel, een kampvuur en de bijzondere sfeer van een zomeravond onder de maan belooft het een romantische belevenis te worden. De entree bedraagt €15 en reserveren wordt aanbevolen.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De 108e Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. En VierDTV volgt bijna 50 lopers. Dit jaar is er een samenwerking tussen Omroep Land van Kuik en DTV Nieuws. Lopers haalden hun startbewijs op, wat zorgde voor lange rijen en veel gezelligheid. VierDTV zendt dagelijks om 19 uur uit. Onafhankelijk raadslid Rouven Dupont, die recentelijk Forum voor Democratie verliet, heeft aangegeven niet op een partij te stemmen bij eventuele gemeenteraadsverkiezingen. Hij is nu lid van de energiecoöperatie Land van Kuik, wat in contrast staat met de kritische houding van FVD tegenover deze organisatie. Dupont benadrukt dat zijn beslissing om zelfstandig verder te gaan het resultaat is van een langdurig proces. Vierdaagse loper Daan Jansen uit Land van Kuik verblijft tijdens de Nijmeegse Vierdaagse op een camping in Lent-Oosterhout. De korte afstand tot de start, de aanwezige voorzieningen en de sfeer zijn voor hem doorslaggevend. Dit is zijn derde deelname en hij hoopt vrijdag de finish op de Via Gladiola te bereiken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
5: Prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst.

0: Woensdagochtend zou in Den Bosch een zitting plaatsvinden in de rechtszaak rondom de moord van een 45-jarige vrouw uit Wanrooi. Zij werd op eerste paasdag vorig jaar om het leven gebracht in haar eigen woning. Haar ex-man is de verdachte in deze zaak. De zitting werd echter afgelast omdat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis bleek te liggen. Onze verslaggever Lisette Broes was erbij. Lisette, wat speelde zich nu precies af daar in de rechtszaal?
1: Iedereen zat eigenlijk klaar tot de rechtszaak zou beginnen, tenminste de pro forma zitting. En toen werd het nieuws gebracht dat de verdachte een dag eerder kritiek in het ziekenhuis is opgenomen.
0: En wat werd daarbij verteld?
1: Niet heel duidelijk wat er precies aan de hand was. Maar het lijkt erop dat die man zelf niet helemaal goed in zijn vel zit en het zichzelf heeft aangedaan. En de conclusie is dat hij nu in kritieke toestand is. En mocht hij het overleven, dat het dan onduidelijk is of hij daar nog goed uitkomt.
0: Is daar ook op gereageerd door de familie of de advocaat van het slachtoffer?
1: De advocaat heeft dit ook medegedeeld. En de familie was emotioneel, maar hebben daar verder niet op gereageerd.
0: Wat gaat nu het gevolg zijn voor deze rechtszaak?
1: Dat is nog niet bekend. In augustus komt er een nieuwe zitting. En dan gaan alle partijen kijken hoe de stand van zaken is en of het nog zin heeft om de rechtszaak door te laten gaan, mocht hij het overleven.
0: Ja, want als hij niet overleeft, dan komt er gewoon geen veroordeling, toch?
1: Dat weet ik ook niet helemaal zeker. Maar volgens mij gaat dan gewoon de rechtszaak inderdaad ook niet door en dan volgt er geen veroordeling. En mocht hij bijvoorbeeld niet meer in staat zijn om de rechtszaak bij te kunnen wonen, dan kan er ook besloten worden tot ontslag van vervolging. Hij heeft al niet aangeboren hersenletsel. Het is eigenlijk in de zaken tot nu toe niet helemaal duidelijk geworden waarom hij het heeft gedaan, de moord op zijn vrouw. Dus of hij daar ook echt verantwoordelijk voor gehouden kan worden, weet ik ook niet. Hij moest in ieder geval wel onderzocht worden. Maar de vraag is ook in hoeverre dat onderzoek nu nog iets waard is. Omdat waarschijnlijk zijn hersenen nu nog meer aangetast zijn.
0: Ja.
1: Zo werd het in ieder geval gebracht.
0: Ja, dat zou wel een vreemde conclusie zijn van deze zaak natuurlijk. Er is hier natuurlijk gewoon iemand vermoord. Er is een zoon achtergebleven. En dan komt er geen veroordeling misschien.
1: Nee, inderdaad. De rechter heeft ook nog benoemd inderdaad. Heeft dus zijn medeleven naar de zoon betuigd die dit keer niet zelf aanwezig was. Want het is natuurlijk een vreselijke zaak vooral voor hem.
0: Ja, want zijn moeder is er niet meer en zijn vader verdachte dan wel. Misschien ook wel niet meer binnenkort.
1: Ja. En als die nog wel is, dan zit hij ook nog in de gevangenis.
0: Ja.
1: Dus die is op het moment praktisch wees.
0: Nou ja, dan gaan we zien wat het vervolg is hiervan.
1: Ja, dat is nog even afwachten.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield de verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op 28, 29 en 30 juli staan in de monumentale protestantse kerk aan de Markt 3 in Gennep drie bijzondere pianoconcerten op het programma.

0: De toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage voor de studenten zeer gewaardeerd. Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op dinsdag 28 juli en woensdag 29 juli 2026 terecht in het sfeervolle Vincentiuskerkje aan de Pastoor Loefsweg 1 in Velp bij Graven. Tijdens de zomeravondconcerten klassieke muziek brengen twee veelbelovende internationale talenten een gevarieerd programma ten gehore. Concerten maken deel uit van het internationale muziekzomer- en pianofestival Niederrheinlanden, Euregio Rijn-Waal. Stichting Kunst in het Kerkje treedt daarbij op als gastheer van deze bijzondere muzikale avonden.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De 108e Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. En ViDTV volgt bijna 50 lopers. Dit jaar is er een samenwerking tussen Omroep Land van Kuik en DTV Nieuws. Lopers haalden hun startbewijs op, wat zorgde voor lange rijen en veel gezelligheid. ViDTV zendt dagelijks om 19 uur uit. Onafhankelijk raadslid Rouven Dupont, die recentelijk Forum voor Democratie verliet, heeft aangegeven niet op een partij te stemmen bij eventuele gemeenteraadsverkiezingen. Hij is nu lid van de energiecoöperatie Land van Kuik, wat in contrast staat met de kritische houding van FVD tegenover deze organisatie. Dupont benadrukt dat zijn beslissing om zelfstandig verder te gaan het resultaat is van een langdurig proces. Vierdaagse loper Daan Jansen uit Land van Kuik verblijft tijdens de Nijmeegse Vierdaagse op een camping in Lent-Oosterhout. De korte afstand tot de start, de aanwezige voorzieningen en de sfeer zijn voor hem doorslaggevend. Dit is zijn derde deelname en hij hoopt vrijdag de finish op de Via Gladiola te bereiken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich 1239 niet op tijd gemeld. De eerste wandeldag is traditiegetrouw gedoopt tot Blauwe Dinsdag en brengt de deelnemers tijdens de Dag van Elst via de Waalbrug naar de Overbetuwe. De organisatie meldt dat de nieuwe startprocedures soepel verlopen. Wel moeten weggebruikers in de regio met name rond Elst, Valburg en Oosterhout rekening houden met ingrijpende verkeersmaatregelen en tijdelijke wegafsluitingen tot halverwege de middag. Het traditionele vierdaagse vuurwerk gaat nu vanavond de lucht in. Het is het resultaat van koortsachtig overleg tussen de organisatie achter de vierdaagse feesten en instanties zoals de gemeente, brandweer en Rijkswaterstaat. Donderdagavond zorgde een olielek aan boord van het ponton er nog voor dat het hele feest in duigen viel. Door het lek ontstond er een nevel van olie en water die op het vuurwerk en op het dek waar het vuurwerk lag terecht kwam. Wandelaars kunnen hun lege blikjes en flesjes tijdens de Nijmeegse Vierdaagse achterlaten in speciale statiegeld-abris. Voor het eerst worden deze abris met vakjes waarin flesjes en blikjes passen op diverse plekken langs de route geplaatst. Ook enkele bushokjes langs de route veranderen in doneerpunten. De weergoden zijn de lopers vandaag bijzonder goed gezind. Weer online meldt uitstekende wandelomstandigheden. Het is overwegend droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur stijgt naar zo'n 24 graden, wat gecombineerd met een verfrissende noordelijke bries ideaal is voor een lange tocht. Wel wordt geadviseerd om goed te smeren. De zonkracht is vandaag hoog, kracht 4.
2: Dichterbij dan je denkt.
1: Je hebt jezelf nog zo beloofd dat je geen seconde aandacht meer aan die ene persoon zou verspillen en toch zit je weer met je gitaar op schoot. Olivia Rodrigo rekent op haar allerbeste manier af met haar eigen misstappen in haar nieuwe single Stupid.

springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield de verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Omroep Land van Kuik. dichterbij dan je denkt.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Bram van Kaak. Dichter bij jouw favoriete muziek dan je denkt.
1: De Britse popkoningin Ellie Goulding is helemaal terug met een nieuwe sound. Haar nieuwe single Black Prada Dress is het eerste voorproefje van haar lang verwachte zesde studioalbum.
0: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: I heard what you said. Just as I was chasing freedom. Don't want the pill.

0: Hoekland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 29 juli 2026 vormt ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31 in Overloon het decor van een sfeervol flamenco-concert bij volle maan. Vanaf 8 uur verzorgen de uit Barcelona afkomstige zangeres Monica Corando en flamenco-gitarist Manito een avond vol Spaanse passie. Met meeslepende zang, virtuoos gitaarspel, een kampvuur en de bijzondere sfeer van een zomeravond onder de maan belooft het een romantische belevenis te worden. De entree bedraagt €15 en reserveren wordt aanbevolen. Op zondag 2 augustus 2026 is zanger en entertainer Ger Keizers de gast bij Uit op Zondag in wijkaccommodatie De Nielt, Lavendel 250 in Kuik. Tussen 3:30 en 4:30 verzorgt hij een gezellige muzikale middag voor senioren uit Kuik en omgeving. De activiteiten wordt georganiseerd door verschillende lokale ouderenorganisaties en biedt bezoekers de gelegenheid om samen te genieten van muziek en ontmoeting. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening tegen een bescheiden vergoeding.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De 108e Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. En VIDTV volgt bijna 50 lopers. Dit jaar is er een samenwerking tussen Omroep Land van Kuik en DTV Nieuws. Lopers haalden hun startbewijs op, wat zorgde voor lange rijen en veel gezelligheid. VIDTV zendt dagelijks om 19 uur uit. Onafhankelijk raadslid Rouven Dupont, die recentelijk Forum voor Democratie verliet, heeft aangegeven niet op een partij te stemmen bij eventuele gemeenteraadsverkiezingen. Hij is nu lid van de energiecoöperatie Land van Kuik, wat in contrast staat met de kritische houding van FVD tegenover deze organisatie. Dupont benadrukt dat zijn beslissing om zelfstandig verder te gaan het resultaat is van een langdurig proces. Vierdaagse loper Daan Jansen uit Land van Kuik verblijft tijdens de Nijmeegse Vierdaagse op een camping in Lent-Oosterhout. De korte afstand tot de start, de aanwezige voorzieningen en de sfeer zijn voor hem doorslaggevend. Dit is zijn derde deelname en hij hoopt vrijdag de finish op de Via Gladiola te bereiken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het zuiden van het land en die staat op de A76 geleden richting Aken. Voor knooppunt Ten Essen staat 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Madonna laat horen waarom de poptroon nog altijd aan haar toe behoort. Dit is de nieuwste single van een levende legende. Madonna met Love Sensation.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich 1239 niet op tijd gemeld. De eerste wandeldag is traditiegetrouw gedoopt tot Blauwe Dinsdag en brengt de deelnemers tijdens de Dag van Elst via de Waalbrug naar de Overbetuwe. De organisatie meldt dat de nieuwe startprocedures soepel verlopen. Wel moeten weggebruikers in de regio met name rond Elst, Valburg en Oosterhout rekening houden met ingrijpende verkeersmaatregelen en tijdelijke wegafsluitingen tot halverwege de middag. Het traditionele vierdaagse vuurwerk gaat nu vanavond de lucht in. Het is het resultaat van koortsachtig overleg tussen de organisatie achter de vierdaagse feesten en instanties zoals de gemeente, brandweer en Rijkswaterstaat. Zondagavond zorgde een olielek aan boord van het ponton er nog voor dat het hele feest in duigen viel. Door het lek ontstond er een nevel van olie en water die op het vuurwerk en op het dek waar het vuurwerk lag terecht kwam. Wandelaars kunnen hun lege blikjes en flesjes tijdens de Nijmeegse Vierdaagse achterlaten in speciale statiegeld-abris. Voor het eerst worden deze abris met vakjes waarin flesjes en blikjes passen op diverse plekken langs de route geplaatst. Ook enkele bushokjes langs de route veranderen in doneerpunten. De weergoden zijn de lopers vandaag bijzonder goed gezind. Weer online meldt uitstekende wandelomstandigheden. Het is overwegend droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur stijgt naar zo'n 24 graden, wat gecombineerd met een verfrissende noordelijke bries ideaal is voor een lange tocht. Wel wordt geadviseerd om goed te smeren. De zonkracht is vandaag hoog, kracht 4.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS legt een invoerheffing op van 50% op Canadese producten, dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich 1239 niet op tijd gemeld. De eerste wandeldag is traditiegetrouw gedoopt tot Blauwe Dinsdag en brengt de deelnemers tijdens de Dag van Elst via de Waalbrug naar de Overbetuwe. De organisatie meldt dat de nieuwe startprocedures soepel verlopen. Wel moeten weggebruikers in de regio met name rond Elst, Valburg en Oosterhout rekening houden met ingrijpende verkeersmaatregelen en tijdelijke wegafsluitingen tot halverwege de middag. Het traditionele vierdaagse vuurwerk gaat nu vanavond de lucht in. Het is het resultaat van koortsachtig overleg tussen de organisatie achter de vierdaagse feesten en instanties zoals de gemeente, brandweer en Rijkswaterstaat. Zondagavond zorgde een olielek aan boord van het ponton er nog voor dat het hele feest in duigen viel. Door het lek ontstond er een nevel van olie en water die op het vuurwerk en op het dek waar het vuurwerk lag terecht kwam. Wandelaars kunnen hun lege blikjes en flesjes tijdens de Nijmeegse Vierdaagse achterlaten in speciale statiegeld-abris. Voor het eerst worden deze abris met vakjes waarin flesjes en blikjes passen op diverse plekken langs de route geplaatst. Ook enkele bushokjes langs de route veranderen in doneerpunten. De weergoden zijn de lopers vandaag bijzonder goed gezind. Weer online meldt uitstekende wandelomstandigheden. Het is overwegend droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur stijgt naar zo'n 24 graden, wat gecombineerd met een verfrissende noordelijke bries ideaal is voor een lange tocht. Wel wordt geadviseerd om goed te smeren. De zonkracht is vandaag hoog, kracht 4.
0: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kuik. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De 108e Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. En ViDTV volgt bijna 50 lopers. Dit jaar is er een samenwerking tussen Omroep Land van Kuik en DTV Nieuws. Lopers haalden hun startbewijs op, wat zorgde voor lange rijen en veel gezelligheid. ViDTV zendt dagelijks om 19 uur uit. Onafhankelijk raadslid Rouven Dupont, die recentelijk Forum voor Democratie verliet, heeft aangegeven niet op een partij te stemmen bij eventuele gemeenteraadsverkiezingen. Hij is nu lid van de energiecoöperatie Land van Kuik, wat in contrast staat met de kritische houding van FVD tegenover deze organisatie.

0: DuPont benadrukt dat zijn beslissing om zelfstandig verder te gaan het resultaat is van een langdurig proces. Vierdaagse loper Daan Jansen uit Land van Kuik verblijft tijdens de Nijmeegse Vierdaagse op een camping in Lent-Oosterhout. De korte afstand tot de start, de aanwezige voorzieningen en de sfeer zijn voor hem doorslaggevend. Dit is zijn derde deelname en hij hoopt vrijdag de finish op de Via Gladiola te bereiken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A76 van Geleen naar Aken. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten op onthoud. En een ongeluk op de N279 van Groenmond. Den Bosch in beide richtingen is de weg daar dicht tussen Woerdonk en Keldonk door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik. Want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, Vierdaagse in het Land van Kuik. Beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR.

0: Woensdagochtend zou in Den Bosch een zitting plaatsvinden in de rechtszaak rondom de moord van een 45-jarige vrouw uit Wanrooi. Zij werd op eerste paasdag vorig jaar om het leven gebracht in haar eigen woning. Haar ex-man is de verdachte in deze zaak. De zitting werd echter afgelast omdat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis bleek te liggen. Onze verslaggever Lisette Broes was erbij. Lisette, wat speelde zich nu precies af daar in de rechtszaal?
1: Iedereen zat eigenlijk klaar tot de rechtszaak zou beginnen, tenminste de pro forma zitting. En toen werd het nieuws gebracht dat de verdachte een dag eerder kritiek in het ziekenhuis is opgenomen.
0: En wat werd daarbij verteld?
1: Niet heel duidelijk wat er precies aan de hand was. Maar het lijkt erop dat die man zelf niet helemaal goed in zijn vel zit en het zichzelf heeft aangedaan. En de conclusie is dat hij nu in kritieke toestand is. En mocht hij het overleven, dat het dan onduidelijk is of hij daar nog goed uitkomt.
0: Is daar ook op gereageerd door de familie of de advocaat van het slachtoffer?
1: De advocaat heeft dit ook medegedeeld. En de familie was emotioneel, maar hebben daar verder niet op gereageerd.
0: Wat gaat nu het gevolg zijn voor deze rechtszaak?
1: Dat is nog niet bekend. In augustus komt er een nieuwe zitting. En dan gaan alle partijen kijken hoe de stand van zaken is en of het nog zin heeft om de rechtszaak door te laten gaan, mocht hij het overleven.
0: Ja, want als hij niet overleeft, dan komt er gewoon geen veroordeling, toch?
1: Dat weet ik ook niet helemaal zeker. Maar volgens mij gaat dan gewoon de rechtszaak inderdaad ook niet door en dan volgt er geen veroordeling. Dan mocht hij bijvoorbeeld niet meer in staat zijn om de rechtszaak bij te kunnen wonen, dan kan er ook besloten worden tot ontslag van vervolging. Hij heeft al niet aangeboren hersenletsel. Het is eigenlijk in de zaken tot nu toe niet helemaal duidelijk geworden waarom hij het heeft gedaan, de moord op zijn vrouw. Dus of hij daar ook echt verantwoordelijk voor gehouden kan worden, weet ik ook niet. Hij moest in ieder geval wel onderzocht worden. Maar de vraag is ook in hoeverre dat onderzoek nu nog iets waard is. Omdat waarschijnlijk zijn hersenen nu nog meer aangetast zijn.
0: Ja.
1: Zo werd het in ieder geval gebracht.
0: Ja, dat zou wel een vreemde conclusie zijn van deze zaak natuurlijk. Er is hier natuurlijk gewoon iemand vermoord. Er is een zoon achtergebleven. En dan komt er geen veroordeling misschien.
1: Nee, inderdaad. De rechter heeft ook nog benoemd inderdaad, heeft dus zijn medeleven naar de zoon betuigd die dit keer niet zelf aanwezig was. Want het is natuurlijk een vreselijke zaak vooral voor hem.
0: Ja, want zijn moeder is er niet meer en zijn vader verdachte dan wel, misschien ook wel niet meer binnenkort.
1: Ja. En als die nog wel is, dan zit hij ook nog in de gevangenis.
0: Ja.
1: Dus die is op het moment praktisch wees.
0: Nou ja, dan gaan we zien wat het vervolg is hiervan.
1: Ja, dat is nog even afwachten.

zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS leggen een invoerheffing op van 50% op Canadese producten. Dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A76 geleen richting Aken. Bij de grenscontrole staan een kleine 10 minuten op onthoud. En een wegafsluiting, de N279 Roermond Den Bosch, die is in beide richtingen dicht tussen Boerdonk en Keldonk. Het komt door een ongeluk, er zijn daar 3 auto's bij betrokken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe. Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
12: Ja.
13: Ja.
11: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
2: Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich 1239 niet op tijd gemeld. De eerste wandeldag is traditiegetrouw gedoopt tot Blauwe Dinsdag en brengt de deelnemers tijdens de Dag van Elst via de Waalbrug naar de Overbetuwe. De organisatie meldt dat de nieuwe startprocedures soepel verlopen. Wel moeten weggebruikers in de regio met name rond Elst, Valburg en Oosterhout rekening houden met ingrijpende verkeersmaatregelen en tijdelijke wegafsluitingen tot halverwege de middag. Het traditionele vierdaagse vuurwerk gaat nu vanavond de lucht in. Het is het resultaat van koortsachtig overleg tussen de organisatie achter de vierdaagse feesten en instanties zoals de gemeente, brandweer en Rijkswaterstaat. Donderdagavond zorgde een olielek aan boord van het ponton er nog voor dat het hele feest in duigen viel. Door het lek ontstond er een nevel van olie en water die op het vuurwerk en op het dek waar het vuurwerk lag terecht kwam. Wandelaars kunnen hun lege blikjes en flesjes tijdens de Nijmeegse Vierdaagse achterlaten in speciale statiegeld-abris. Voor het eerst worden deze abris met vakjes waarin flesjes en blikjes passen op diverse plekken langs de route geplaatst. Ook enkele bushokjes langs de route veranderen in doneerpunten. De weergoden zijn de lopers vandaag bijzonder goed gezind. Weer online meldt uitstekende wandelomstandigheden. Het is overwegend droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur stijgt naar zo'n 24 graden, wat gecombineerd met een verfrissende noordelijke bries ideaal is voor een lange tocht. Wel wordt geadviseerd om goed te smeren. De zonkracht is vandaag hoog, kracht 4.
0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.
2: Folla tutte le sere, cinema di Bagnoli.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Wij hebben aan de lijn Daan Janssens, onze collega van Omroep Land van Kuik. Daan, vertel eens even, welke afstanden loop je en hoe vroeg ben je vanmorgen begonnen en hoe gaat het met je?
2: Nou, ik ben bezig met de 50 kilometer. Vanochtend om 4 uur was de start. Duurde even voordat ik zelf kon starten vanwege de drukte natuurlijk bij de start. En officieel ben ik om 21 minuten over 4 vertrokken. Inmiddels ben ik op de helft, over de helft, ver over de helft, ben ik bijna bij de 30 kilometer. Zijn we net Arnhem uit.
1: Ja, dat schiet je al aardig op, moet ik zeggen. Loopt het lekker? Is ja. Het weer is natuurlijk anders dan andere jaren. We hadden vaak bloedverzengende hitte. Dat is dit jaar niet.
2: Nee, klopt. Het valt inderdaad goed mee. Het is wel een beetje benauwd, maar het waait een beetje. En het is volgens mij op dit moment iets van 21 graden. Dus dat is goed te doen. Ik denk als het vorige week werd gehouden, dat men dan echt wel weer rekening moest houden met inkorting of misschien wel een dag minder. Maar gelukkig hebben we dat nu niet.
1: Nee, dus hoe laat denk je vanmiddag over de finish te komen dan al? Want dat schiet je toch al aardig op nu.
2: Ja, hij gaf net aan om 2:30. Nou, als je bedenkt dat ik nou op 30 kilometer zit bijna. En ik nog een keer ga stoppen, een kwartier of zo, dan rond 3 uur denk ik wel.
1: Kijk, ruim op tijd voor dat 5 uur is dat volgens mij. Hè?
2: Ja, 5 uur en de laatste dag 6 uur. Dus dat komt goed.
1: Nou, lekker man. Ik zou zeggen, hou hem erin. En we bellen vanmiddag nog even om te kijken hoe het dan met je gaat.
2: Is goed.
1: Joe, succes.
2: Joe, hi.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Inwoners van Sint-Rubert ervaren overlast door de drukke N264... die hen minder veilig en leefbaar maakt. Vrachtverkeer neemt toe, vooral door een nabijgelegen distributiecentrum. De provincie ziet omlegging niet als optie en benadrukt dat de weg bedoeld is voor doorgaand verkeer. De gemeente begrijpt de zorgen, maar kan weinig veranderen. De startbewijzen voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse zijn binnen. 4DTV volgt dit jaar bijna 50 lopers in samenwerking met Omroep Land van Kuik. Lopers haalden hun startbewijs op, wat zorgde voor lange rijen en veel gezelligheid. Het programma is dagelijks te zien vanaf 19 uur op DTV en Omroep Land van Kuik. Onafhankelijk raadslid Rouven Dupont, die recentelijk Forum voor Democratie verliet, heeft aangegeven niet op een partij te stemmen bij eventuele gemeenteraadsverkiezingen. Hij is nu lid van de energiecoöperatie Land van Kuik, wat in contrast staat met de kritische houding van FVD tegenover deze organisatie. Dupont benadrukt dat zijn beslissing om zelfstandig verder te gaan het resultaat is van een langdurig proces. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land heeft het verkeer vertraging op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De Vierdaagse beleef je het dichtstbij op Omroep Land van Kuik. Onze verslaggevers brengen de mooiste verhalen, de sfeer langs de route en de warme ontvangst in de dorpen.
5: Blijven we maar thuis.
4: Natuurlijk hoor en zie je ook de muziek, het publiek en alles wat de Vierdaagse zo bijzonder maakt. Samen met onze mediapartners RN7 en DTV ieder uur een nieuwe aflevering van 4DTV en live verslaggeving met extra aandacht voor wandelaars uit het Land van Kuik. Kijk en luister van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 1 uur live op Omroep Land van Kuik Radio en Televisie.

0: Ik heb altijd de ramen dicht, want anders ben ik 's morgens om 4-5 uur wakker.
1: Inwoners van Sint Hubert hebben er op dagelijkse basis last van. De drukke verkeersader die recht door hun dorp gaat. De provinciale weg N264, die twee snelwegen verbindt, is over de jaren heen alleen maar drukker geworden. Vooral het vrachtverkeer is sterk toegenomen. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid en de veiligheid, vindt men in het dorp.
2: Het is aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg. En daardoor moet er ook veel verkeer overheen kunnen, volgens de provincie. Maar of dat door dit dorp heen moet, is dan de vraag.
0: Ik woon nu 47 jaar hier en in het begin kwam er al af en toe een vrachtauto langs. En nu zijn het er een kwart van alle voertuigen is een vrachtauto.
2: Er is een heel distributiecentrum in Haps bijgekomen. Uden is uitgebreid en het verkeer, en met name het vrachtverkeer, wordt alleen maar meer. En nu is per 1 juli ook nog de tolheffing ingegaan. En wij verwachten als dorpsraad ook dat daar daardoor veel meer vrachtverkeer hier overheen komt, omdat er geen tolheffing geheven wordt op dit stuk weg.
0: De weg is opnieuw ingericht om het veiliger te maken en om de snelheid naar beneden te halen. Maar de snelheid is niet echt minder geworden. Je kan het ook zien aan de vrachtauto achter me. Die zou maximaal 30 kunnen rijden. Nou, ik denk dat deze een schatting 40, tussen 40 en 50 rijdt ergens.
2: We hebben recent ook een onderzoek gedaan en een enquête gedaan met de Has samen. Daar hebben we ook gekeken naar wat vinden nu mensen in het dorp van deze weg. Wat vinden ze met name over de veiligheid van deze weg? En daar worden we met name de oversteekpunten als echt gevaarlijke punten beschouwd.
0: Mensen hebben heel veel last met oversteken om voorrang te krijgen wat eigenlijk moet. Het is best wel lastig om met de auto op de weg te draaien. Bij mij thuis moet ik achteruit de weg oprijden. Nou, dan sta ik af en toe 5 minuten te wachten overdag om de weg op te kunnen.
2: Het geluid is ook belangrijk. De meeste huizen hebben hier tegen de 70 decibel aan geluidsdruk op de woning. Er zijn sommige huizen al gesaneerd. Maar desalniettemin heb je alsnog dat je in je achtertuin of in je voortuin nog steeds die geluidsdruk hebt.
0: Concrete oplossingen, ja, dat is een hele lastige. Want meestal wordt het probleem dan verlegd. Als ze hier verder niks aan doen, dan is het meer een gezwel wat blijft dooretteren. En ja, dit kan gewoon niet in het dorp. De leefbaarheid staat erg onder druk hier.
1: De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de zorgen en ze serieus te nemen, maar niet meer te kunnen doen dan ze onder de aandacht van de provincie te brengen. De provincie geeft aan dat er in 2021 met goedkeuring van de dorpsraad groot onderhoud heeft plaatsgevonden in plaats van een omlegging van de weg. Een alternatieve verbinding tussen de A50 en de A73 ziet de provincie niet als serieuze optie, mede omdat volgens hen een zeer groot deel van het vrachtverkeer op de N264 toch een lokale bestemming heeft. De provincie verwacht na de zomervakantie een gesprek met de dorpsraad te gaan voeren naar aanleiding van het onderzoek van Has, waarbij de oversteekbaarheid van de weg een thema zal zijn.
3: Dichter bij dan je denkt.

Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar 2,60 euro per liter €95. In mei lag die prijs met €2,64 nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich 1239 niet op tijd gemeld. De eerste wandeldag is traditiegetrouw gedoopt tot Blauwe Dinsdag en brengt de deelnemers tijdens de Dag van Elst via de Waalbrug naar de Overbetuwe. De organisatie meldt dat de nieuwe startprocedures soepel verlopen. Wel moeten weggebruikers in de regio met name rond Elst, Valburg en Oosterhout rekening houden met ingrijpende verkeersmaatregelen en tijdelijke wegafsluitingen tot halverwege de middag. Het traditionele vierdaagse vuurwerk gaat nu vanavond de lucht in. Het is het resultaat van koortsachtig overleg tussen de organisatie achter de vierdaagse feesten en instanties zoals de gemeente, brandweer en Rijkswaterstaat. Donderdagavond zorgde een olielek aan boord van het ponton er nog voor dat het hele feest in duigen viel. Door het lek ontstond er een nevel van olie en water die op het vuurwerk en op het dek waar het vuurwerk lag terecht kwam. Wandelaars kunnen hun lege blikjes en flesjes tijdens de Nijmeegse Vierdaagse achterlaten in speciale statiegeld-abris. Voor het eerst worden deze abris met vakjes waarin flesjes en blikjes passen op diverse plekken langs de route geplaatst. Ook enkele bushokjes langs de route veranderen in doneerpunten. De weergoden zijn de lopers vandaag bijzonder goed gezind. Weer online meldt uitstekende wandelomstandigheden. Het is overwegend droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur stijgt naar zo'n 24 graden, wat gecombineerd met een verfrissende noordelijke bries ideaal is voor een lange tocht. Wel wordt geadviseerd om goed te smeren. De zonkracht is vandaag hoog, kracht 4.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Inwoners van Sint-Rubert ervaren overlast door de drukke N264... die hen minder veilig en leefbaar maakt. Vrachtverkeer neemt toe, vooral door een nabijgelegen distributiecentrum. De provincie ziet omlegging niet als optie en benadrukt dat de weg bedoeld is voor doorgaand verkeer. De gemeente begrijpt de zorgen, maar kan weinig veranderen. De startbewijzen voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse zijn binnen. 4DTV volgt dit jaar bijna 50 lopers in samenwerking met Omroep Land van Kuik. Lopers haalden hun startbewijs op, wat zorgde voor lange rijen en veel gezelligheid. Het programma is dagelijks te zien vanaf 19 uur op DTV en Omroep Land van Kuik. Onafhankelijk raadslid Rouven Dupont, die recentelijk Forum voor Democratie verliet, heeft aangegeven niet op een partij te stemmen bij eventuele gemeenteraadsverkiezingen. Hij is nu lid van de energiecoöperatie Land van Kuik, wat in contrast staat met de kritische houding van FVD tegenover deze organisatie. Dupont benadrukt dat zijn beslissing om zelfstandig verder te gaan het resultaat is van een langdurig proces. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wisselen de zonnige periode en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: We hebben aan de lijn Daan Janssens, onze collega van Omroep Land van Kuik. Daan, vertel eens even, welke afstanden loop je en hoe vroeg ben je vanmorgen begonnen en hoe gaat het met je?
2: Nou, ik ben bezig met de 50 kilometer. Vanochtend om 4 uur was de start. Het duurde even voordat ik zelf kon starten vanwege de drukte natuurlijk bij de start. En officieel ben ik om 21 minuten over 4 getrokken. Inmiddels ben ik op de helft. Over de helft. Ver over de helft. Ben ik bijna bij de 30 kilometer. Zijn we net Arnhem uit.
1: Ja, dat schiet je al aardig op, moet ik zeggen. Loopt het lekker? Is
2: ja.
1: Het weer is natuurlijk anders dan andere jaren. Hadden we vaak bloedverzengende hitte. Dat is dit jaar niet.
2: Nee, klopt. Het valt inderdaad goed mee. Het is wel een beetje benauwd, maar het waait een beetje. En het is volgens mij op dit moment iets van 21 graden. Dat is goed te doen. Ik denk als het vorige week werd gehouden, dat men dan echt wel weer rekening moest houden met inkorting of misschien wel een dag minder. Maar gelukkig hebben we dat nu niet.
1: Nee, dus hoe laat denk je vanmiddag over de finish te komen dan al? Want dat schiet je toch al aardig op nu.
2: Ja, ik gaf net aan om 2:30. Nou, als je bedenkt dat ik nou op 30 kilometer zit bijna. En ik nog een keer ga stoppen, een kwartier of zo. Dan rond 3 uur, denk ik wel.
1: Kijk, ruim op tijd voor dat om 5 uur is dat volgens mij. Hè? Dat,
2: ja, 5 uur en de laatste dag 6 uur. Dus dat komt goed.
1: Nou, lekker man. Ik zou zeggen, hou hem erin. En we bellen vanmiddag nog even om te kijken hoe het dan met je gaat.
2: Is goed.
1: Joe, succes.
2: Joe, hi.

0: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een Israëlische luchtaanval op Gazastad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook door. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond opnieuw iemand gewond geraakt bij een steekpartij. De politie kreeg rond 11:30 een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de steekpartij in of bij het aanmeldcentrum plaatsvond. De politie onderzoekt nog de aanleiding. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. En de Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug. Dat gebeurt met camera's die kentekens automatisch registreren. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Overtreders krijgen een boete van €500. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gaat vanavond alsnog door. Nadat de geplande uitvoering zondag werd afgelast. De show ging toen niet door omdat er door een defect aan het schip olie op het dek was terechtgekomen. Uit veiligheidsoverwegingen werd het evenement toen stilgelegd, omdat vuurwerk in combinatie met olie een groot brandgevaar zou opleveren. De eerste snelle deelnemers en rolstoelers zijn vanochtend al vrij vroeg aangekomen op de wedren in Nijmegen. De vroege vogels hebben de openingsetappe van de 108e editie na een frisse start in de vroege ochtend inmiddels succesvol volbracht. De start van het wandelevenement kende vanochtend een kleine onderbreking. Door een medisch incident waarbij een wandelaar onwel werd op het startterrein, werd de vertrekprocedure even stilgelegd zodat hulpdiensten de ruimte kregen. Dankzij het snelle ingrijpen was de situatie vlot onder controle en konden alle lopers alweer snel op pad. De eerste wandeldag staat traditiegetrouw bekend als Blauwe Dinsdag en brengt de lopers via de Waalbrug naar de Betuwe. De doorkomstplaats is Elst-Valburg en langs de dijk tussen Lent en Oosterhout is het één groot feest. Bijlorkesten, vlaggen en duizenden enthousiaste toeschouwers zorgen voor een uitbundige sfeer langs het hele parcours. Met ruim 45.000 ingeschreven wandelaars en een enorme stroom aan supporters is het extreem druk op de wegen in en rondom Nijmegen. De organisatie roept bezoekers op om goed rekening te houden met gerichte omleidingen en tijdelijke wegafsluitingen in de Overbetuwe en Nijmegen. Kijk vanavond om 7 uur naar de speciale vierdaagse uitzending bij Omroep Land van Kuik op tv.
0: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits.

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Je intuïtie liegt eigenlijk nooit, maar soms duurt het jaren voordat je de bittere waarheid onder ogen durft te zien. Taylor Swift legt de vinger op de zere plek op haar nieuwste single met de titel I Knew It, I Knew You. Geen grootse uptempo pop, maar een prachtig gelaagd meesterwerk waarin ze bewijst waarom ze de absolute koningin van de poppoëzie is.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op dinsdag 28 juli en woensdag 29 juli 2026 terecht in het sfeervolle Vincentiuskerkje aan de Pastoor Loefsweg 1 in Velp bij Grave. Tijdens de zomeravondconcerten klassieke muziek brengen twee veelbelovende internationale talenten een gevarieerd programma ten gehore. Concerten maken deel uit van het internationale muziekzomer- en pianofestival Niederrheinlanden, Euregio Rijn-Waal. Stichting Kunst in het Kerkje treedt daarbij op als gastheer van deze bijzondere muzikale avonden. Op woensdag 29 juli 2026 vormt ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31 in Overloon het decor van een sfeervol flamenco-concert bij volle maan. Vanaf 8 uur verzorgen de uit Barcelona afkomstige zangeres Monica Corando en flamenco-gitarist Manito een avond vol Spaanse passie. Met meeslepende zang, virtuoos gitaarspel, een kampvuur en de bijzondere sfeer van een zomeravond onder de maan belooft het een romantische belevenis te worden. De entree bedraagt €15 en reserveren wordt aanbevolen.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Inwoners van Sint-Rubert ervaren overlast door de drukke N264... die hen minder veilig en leefbaar maakt. Vrachtverkeer neemt toe, vooral door een nabijgelegen distributiecentrum. De provincie ziet omlegging niet als optie en benadrukt dat de weg bedoeld is voor doorgaand verkeer. De gemeente begrijpt de zorgen, maar kan weinig veranderen. De startbewijzen voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse zijn binnen. 4DTV volgt dit jaar bijna 50 lopers in samenwerking met Omroep Land van Kuik. Lopers haalden hun startbewijs op, wat zorgde voor lange rijen en veel gezelligheid. Het programma is dagelijks te zien vanaf 19 uur op DTV en Omroep Land van Kuik. Onafhankelijk raadslid Rouven Dupont, die recentelijk Forum voor Democratie verliet, heeft aangegeven niet op een partij te stemmen bij eventuele gemeenteraadsverkiezingen. Hij is nu lid van de energiecoöperatie Land van Kuik, wat in contrast staat met de kritische houding van FVD tegenover deze organisatie. Dupont benadrukt dat zijn beslissing om zelfstandig verder te gaan het resultaat is van een langdurig proces. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind. En de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik. Want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, Vierdaagse in het Land van Kuik. Beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Als Marshmallow, de koning van de elektronische beats, de studio induikt met een van de grootste stemmen uit de country pop, Kelsea Ballerina, dan weet je dat het vonken geeft. Another Drink gaat over de momenten dat je eigenlijk naar huis had moeten gaan, maar besluit om nog één drankje te doen.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Tussen Schiedam en Den Haag-Holland Spoor rijden vanaf vandaag 4 dagen lang geen treinen. ProRail werkt dan op meerdere plekken aan het spoor. De NS zet bussen in, maar reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal een half uur. Reizen met de trein via Gouda is ook mogelijk. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 gekomen. Het Gael zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door grenscontrole staat op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 5 kilometer file en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
11: Come along and have a look.
10: www.vakantiejaarmarkt.nl.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gaat vanavond alsnog door. Nadat de geplande uitvoering zondag werd afgelast. De show ging toen niet door omdat er door een defect aan het schip olie op het dek was terechtgekomen. Uit veiligheidsoverwegingen werd het evenement toen stilgelegd, omdat vuurwerk in combinatie met olie een groot brandgevaar zou opleveren. De eerste snelle deelnemers en rolstoelers zijn vanochtend al vrij vroeg aangekomen op de wedren in Nijmegen. De vroege vogels hebben de openingsetappe van de 108e editie na een frisse start in de vroege ochtend inmiddels succesvol volbracht. De start van het wandelevenement kende vanochtend een kleine onderbreking. Door een medisch incident waarbij een wandelaar onwel werd op het startterrein, werd de vertrekprocedure even stilgelegd zodat hulpdiensten de ruimte kregen. Dankzij het snelle ingrijpen was de situatie vlot onder controle en konden alle lopers alweer snel op pad. De eerste wandeldag staat traditiegetrouw bekend als Blauwe Dinsdag en brengt de lopers via de Waalbrug naar de Betuwe. De doorkomstplaats is Elst-Valburg en langs de dijk tussen Lent en Oosterhout is het één groot feest. Bijlorkesten, vlaggen en duizenden enthousiaste toeschouwers zorgen voor een uitbundige sfeer langs het hele parcours. Met ruim 45.000 ingeschreven wandelaars en een enorme stroom aan supporters is het extreem druk op de wegen in en rondom Nijmegen. De organisatie roept bezoekers op om goed rekening te houden met gerichte omleidingen en tijdelijke wegafsluitingen in de Overbetuwe en Nijmegen. Kijk vanavond om 7 uur naar de speciale vierdaagse uitzending bij Omroep Land van Kuik op tv.
0: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Inwoners van Sint-Rubert ervaren overlast door de drukke N264... die hen minder veilig en leefbaar maakt. Vrachtverkeer neemt toe, vooral door een nabijgelegen distributiecentrum. De provincie ziet omlegging niet als optie en benadrukt dat de weg bedoeld is voor doorgaand verkeer. De gemeente begrijpt de zorgen, maar kan weinig veranderen. De startbewijzen voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse zijn binnen. 4DTV volgt dit jaar bijna 50 lopers in samenwerking met Omroep Land van Kuik. Lopers haalden hun startbewijs op, wat zorgde voor lange rijen en veel gezelligheid. Het programma is dagelijks te zien vanaf 19 uur op DTV en Omroep Land van Kuik. Onafhankelijk raadslid Rouven Dupont, die recentelijk Forum voor Democratie verliet, heeft aangegeven niet op een partij te stemmen bij eventuele gemeenteraadsverkiezingen. Hij is nu lid van de energiecoöperatie Land van Kuik, wat in contrast staat met de kritische houding van FVD tegenover deze organisatie. Dupont benadrukt dat zijn beslissing om zelfstandig verder te gaan het resultaat is van een langdurig proces. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind. En de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden.
3: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik. Want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik.

Kijk er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, vierdaagse in het Land van Kuik, beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ik heb altijd de ramen dicht, want anders ben ik 's morgens om 4-5 uur wakker.
1: Inwoners van Sint Hubert hebben er op dagelijkse basis last van. De drukke verkeersader die recht door hun dorp gaat. De provinciale weg N264, die twee snelwegen verbindt, is over de jaren heen alleen maar drukker geworden. Vooral het vrachtverkeer is sterk toegenomen. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid en de veiligheid, vindt men in het dorp.
2: Het is aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg. En daardoor moet er ook veel verkeer overheen kunnen, volgens de provincie. Maar of dat door dit dorp heen moet, is dan de vraag.
0: Ik woon nu 47 jaar hier en in het begin kwam er al af en toe een vrachtauto langs. En nu zijn het er een kwart van alle voertuigen is een vrachtauto.
2: Er is een heel distributiecentrum in Haps bijgekomen. Uden is uitgebreid en het verkeer, en met name het vrachtverkeer, wordt alleen maar meer. En nu is per 1 juli ook nog de tolheffing ingegaan. En wij verwachten als dorpsraad ook dat daar daardoor veel meer vrachtverkeer hier overheen komt, omdat er geen tolheffing geheven wordt op dit stuk weg.
0: De weg is opnieuw ingericht om het veiliger te maken en om de snelheid naar beneden te halen. Maar de snelheid is niet echt minder geworden. Je kan het ook zien aan de vrachtauto achter me. Die zou maximaal 30 kunnen rijden. Nou, ik denk dat deze een schatting 40, tussen 40 en 50 rijdt ergens.
2: We hebben recent ook een onderzoek gedaan en een enquête gedaan met de Has samen. Daar hebben we ook gekeken naar wat vinden nu mensen in het dorp van deze weg. Wat vinden ze met name over de veiligheid van deze weg? En daar worden we met name de oversteekpunten als echt gevaarlijke punten beschouwd.
0: Mensen hebben heel veel last met oversteken om voorrang te krijgen wat eigenlijk moet. Ja, het is best wel lastig om met de auto op de weg te draaien. Bij mij thuis moet ik achteruit de weg oprijden. Nou, dan sta ik af en toe 5 minuten te wachten overdag om de weg op te kunnen.
2: Het geluid is ook belangrijk. De meeste huizen hebben hier tegen de 70 decibel aan geluidsdruk op de woning. Er zijn sommige huizen al gesaneerd. Maar desalniettemin heb je alsnog dat je in je achtertuin of in je voortuin nog steeds die geluidsdruk hebt.
0: Concrete oplossingen, ja, dat is een hele lastige. Want meestal wordt het probleem dan verlegd. Als ze hier verder niks aan doen, dan is het meer een gezwel wat blijft dooretteren. En ja, dit kan gewoon niet in het dorp. De leefbaarheid staat erg onder druk hier.
1: De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de zorgen en ze serieus te nemen, maar niet meer te kunnen doen dan ze onder de aandacht van de provincie te brengen. De provincie geeft aan dat er in 2021 met goedkeuring van de dorpsraad groot onderhoud heeft plaatsgevonden in plaats van een omlegging van de weg. Een alternatieve verbinding tussen de A50 en de A73 ziet de provincie niet als serieuze optie, mede omdat volgens hen een zeer groot deel van het vrachtverkeer op de N264 toch een lokale bestemming heeft. De provincie verwacht na de zomervakantie een gesprek met de dorpsraad te gaan voeren naar aanleiding van het onderzoek van Has, waarbij de oversteekbaarheid van de weg een thema zal zijn.
3: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Klusbedrijf JSW.
6: Klusbedrijf JSW.
5: De nummer 1 in Erco.
6: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
5: Klusbedrijf JSW.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. FBI-directeur Cash Patel is van plan in oktober naar Rusland te reizen, meldt Politico op basis van bronnen. Hij zou Moskou en Sint-Petersburg bezoeken. Als de reis doorgaat, is het voor het eerst in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Het is nog onduidelijk of Patel president Poetin zal ontmoeten. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een flinke file op de A67 Belgische grens Eindhoven. Bij Valkenswaard is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: We hebben weer Daan Janssens aan de lijn. En Daan, hoe gaat het? Je loopt de 50 kilometer. Hoe is het geweest vandaag? Je bent bijna over de finish, begreep ik.
2: Ja, dat straks zat ik op 30 kilometer. Inmiddels zit ik op 48 kilometer. Want vandaag is de route niet 50, maar 52,1 kilometer. Dus nog een dikke 4 kilometer te gaan. En het gaat eigenlijk best goed. Ik heb een klein steekje aan mijn voet, maar daar kan ik vandaag wel over winnen. Dus ik neem aan dat het allemaal goed gaat komen.
1: Ja, moet dat dan weggemasseerd worden of zo? Moet je daar een massagepost voor langs?
2: Ja, dat is gewoon rust nodig. Je hebt gewoon rust nodig. En straks na de finish dan ga ik met het fietsen naar de camping. Want daar slaap ik deze week. Even kijken, straks gewoon terug naar de camping. En dan is het gewoon rusten, herstellen.
1: En dan? Hoe breng je dan de avond door? Gewoon een beetje relaxed op je strandstoel?
2: Relaxen. Een beetje bijslapen, want de nachten zijn niet heel erg lang. Hè?
1: Ja.
2: En even wat eten.
1: En dan morgenochtend, hoe laat ben je dan van plan weer te starten?
2: Ja, elke start is elke ochtend om 4 uur. Hè? Dus ik zei het net al, de nachten zijn vrij kort.
1: Ja, dus rond een uur of 8, 9 moet jij al gaan slapen. Dan wil je een beetje een fatsoenlijke nachtrust hebben.
2: Ja, klopt. En misschien dadelijk ook nog eventjes als ik weer terug ben op de camping. Dan, ook even bijslapen.
1: Ja, nou, lekker doen dan, Daan. Succes voor de laatste paar kilometer naar de finish. We nemen dit gesprek even voor 2 uur op. Dus degene die dat later terug horen, dan ben je waarschijnlijk al gefinished. En succes morgen.
2: Binnen een uur ben ik gefinished, Roger. En dankjewel.
1: Helemaal goed. Succes. Hoi.
0: En dit is nieuw op Omroep.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gaat vanavond alsnog door. Nadat de geplande uitvoering zondag werd afgelast. De show ging toen niet door omdat er door een defect aan het schip olie op het dek was terechtgekomen. Uit veiligheidsoverwegingen werd het evenement toen stilgelegd omdat

0: gekerste vlaggen en duizenden enthousiaste toeschouwers zorgen voor een uitbundige sfeer langs het hele parcours. Met ruim 45.000 ingeschreven wandelaars en een enorme stroom aan supporters is het extreem druk op de wegen in en rondom Nijmegen. De organisatie roept bezoekers op om goed rekening te houden met gerichte omleidingen en tijdelijke wegafsluitingen in de Overbetuwe en Nijmegen. Kijk vanavond om 7 uur naar de speciale vierdaagse uitzending bij Omroep Land van Kuik op tv.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Inwoners van Sint-Rubert ervaren overlast door de drukke N264... die hen minder veilig en leefbaar maakt. Vrachtverkeer neemt toe, vooral door een nabijgelegen distributiecentrum. De provincie ziet omlegging niet als optie en benadrukt dat de weg bedoeld is voor doorgaand verkeer. De gemeente begrijpt de zorgen, maar kan weinig veranderen. De startbewijzen voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse zijn binnen. 4DTV volgt dit jaar bijna 50 lopers in samenwerking met Omroep Land van Kuik. Lopers haalden hun startbewijs op, wat zorgde voor lange rijen en veel gezelligheid. Het programma is dagelijks te zien vanaf 19 uur op DTV en Omroep Land van Kuik. Onafhankelijk raadslid Rouven Dupont, die recentelijk Forum voor Democratie verliet, heeft aangegeven niet op een partij te stemmen bij eventuele gemeenteraadsverkiezingen. Hij is nu lid van de energiecoöperatie Land van Kuik, wat in contrast staat met de kritische houding van FVD tegenover deze organisatie. Dupont benadrukt dat zijn beslissing om zelfstandig verder te gaan het resultaat is van een langdurig proces. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind. En de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij de Volkerakbrug. En daardoor is de vertraging nu in beide richtingen ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6. We'll be right back.

0: We kennen de mini-bibliotheek met boeken die je mag meenemen en het weggeefkastje met goederen voor de minder bedeelden. Maar een kastje met gratis kunstwerkjes kom je niet elke dag tegen. Toch is er sinds zeer recentelijk één in Kuik. Vlak bij de poort van Wereldtuin Verderliet hing de Kuikse Marja Seuntiens haar eigen free art kastje op voor de liefhebbers.
1: Kun je me vertellen, wat heb jij met kunst?
2: Nou, eigenlijk ben ik heel mijn leven al bezig met kunst. Of het nou acrylschilderij, olieverf, boetseren. Eigenlijk ben ik altijd bezig. En ik vind kunst vind ik ook iets zeggen over de persoon zelf. Je kunt in de ziel kijken en dat vind ik kunst. En ik hou van heel veel dingen.
1: En je doet ook wat met kunst, kun je daarover vertellen?
2: Ja, ik... maakte sinds een jaar of zes, denk ik, aquarellen. Dat is eigenlijk de hoofdzaak. Het is makkelijk, compact. Je hebt een klein doosje, een paar penselen, een beetje water en papier. En je kan aan de gang. Dus ik heb het in de auto liggen. Ik heb het in huis, overal waar ik... en op het strand, op vakantie. Ik ben eigenlijk altijd bezig met iets aan het creëren. Het is wat in me opkomt. Ik kan geïnspireerd raken van iets wat ik op tv zie. Maar de laatste tijd krijg ik ook steeds meer aanvraagjes van... goh, wil je mijn hond tekenen of mijn kat? Nou, en dat vind ik leuk om mensen blij te maken.
1: Dan staan we hier naast het free art kastje dat je gestart bent... vlakbij de poort van Wereldtuin Verderliet in Kuik. Waarom ben je dat kastje gestart en hoe kwam je op het idee?
2: Nou, ik wil eigenlijk graag delen, want ik zie als je kunst deelt... een ander gaat erover nadenken, vindt het mooi of niet mooi. Het maakt mij niet uit, maar ik maak heel veel kaartjes. En sommige denk ik, ach, die ligt er al zo lang. Die wil ik ook wel aan iemand schenken. Dus nou, vandaar dat ik een kastje ben gaan maken.
1: Het kastje zelf ziet er ook heel mooi uit. Heb je dat zelf gedecoreerd?
2: Ja, het is eigenlijk... een oud medicijnkastje. En toen dacht ik, goh, dat is eigenlijk net groot genoeg en bescheiden genoeg. Ik ga me wel even leuk oppimpen. Dus Frida Kahlo en haar teksten vooral komen er veel op terug. En daarnaast kan je dus in het kastje kaartjes vinden of andere kleine kunstwerkjes. En die mag je inderdaad gratis meenemen. Ik zou het ook leuk vinden als iemand anders zegt... goh, ik schilder steentjes, ik noem maar iets. Die mag je er ook weer in leggen... zodat we samen de wereld mooier maken en delen.
1: En mensen die hier langskomen, mogen die één ding meenemen... of mogen die zoveel meenemen als ze willen?
2: Nou ja, weet je, als je het per se kunt gebruiken... als je zegt, nou die en die kan ik allebei gebruiken... want dan weet ik iemand waar ik daar blij mee ben... dan mag je het gewoon meenemen. Maar probeer ook aan een ander te denken... zodat het ook altijd voor iedereen... toegankelijk is en dat er altijd nog iets in ligt.

0: Teddy Swims, de man met de meest rauwe en soulvolle stem van dit moment, is terug. En op deze nieuwe single, Break Up in Reverse, bezingt hij een herkenbaar maar pijnlijk gevoel. Wens om een relatiebreuk volledig terug te draaien en de tijd stil te zetten, alsof je de film in zijn achteruit afspeelt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaart.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Frankrijk stemt vandaag over een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Als het voorstel wordt aangenomen, mogen kinderen vanaf 1 september geen nieuw account meer openen. Bestaande accounts moeten binnen 4 maanden worden gesloten. Het plan komt van president Macron, die jongeren wil beschermen tegen de risico's van sociale media. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet, omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Je komt terecht in een flinke file op de A29 richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en Willemstad is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daardoor dicht en je vertraging meer dan een uur. De N59 dan richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook op de N273 is het druk, Venlo richting Maasdijk. In beide richtingen kun je 10 tot 15 minuten erbij rekenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe. Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja.
5: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gaat vanavond alsnog door. Nadat de geplande uitvoering zondag werd afgelast. De show ging toen niet door omdat er door een defect aan het schip olie op het dek was terechtgekomen. Uit veiligheidsoverwegingen werd het evenement toen stilgelegd, omdat vuurwerk in combinatie met olie een groot brandgevaar zou opleveren. De eerste snelle deelnemers en rolstoelers zijn vanochtend al vrij vroeg aangekomen op de wedren in Nijmegen. De vroege vogels hebben de openingsetappe van de 108e editie na een frisse start in de vroege ochtend inmiddels succesvol volbracht. De start van het wandelevenement kende vanochtend een kleine onderbreking. Door een medisch incident waarbij een wandelaar onwel werd op het startterrein, werd de vertrekprocedure even stilgelegd zodat hulpdiensten de ruimte kregen. Dankzij het snelle ingrijpen was de situatie vlot onder controle en konden alle lopers alweer snel op pad. De eerste wandeldag staat traditiegetrouw bekend als Blauwe Dinsdag en brengt de lopers via de Waalbrug naar de Betuwe. De doorkomstplaats is Elst-Valburg en langs de dijk tussen Lent en Oosterhout is het één groot feest. Bijlorkesten, vlaggen en duizenden enthousiaste toeschouwers zorgen voor een uitbundige sfeer langs het hele parcours. Met ruim 45.000 ingeschreven wandelaars en een enorme stroom aan supporters is het extreem druk op de wegen in en rondom Nijmegen. De organisatie roept bezoekers op om goed rekening te houden met gerichte omleidingen en tijdelijke wegafsluitingen in de Overbetuwe en Nijmegen. Kijk vanavond om 7 uur naar de speciale vierdaagse uitzending bij Omroep Land van Kuik op tv.
0: En dit is nieuw.
1: Na het gigantische succes van The Secret of Us vorig jaar dendert de Grammy-genomineerde poptrein van Gracie Abrams gewoon keihard door. Ze kondigde recent een enorme wereldwijde arena-tour aan. En haar nieuwe single Look at My Life is de track waarmee ze de hitlijsten nu aan het bestormen.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 kun je deelnemen aan een bijzondere verhalenwandeling op landgoed De Barentonk aan de Milsweg 13 in Beers. De rondleiding begint om 10:30 en neemt bezoekers mee langs de geschiedenis en mysterieuze verhalen van het landgoed. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur en is gratis toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Vertrekpunt is de receptie van De Barentonk. Op 28, 29 en 30 juli

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een boete van €2.500... en een voorwaardelijk rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 66-jarige vrachtwagenchauffeur uit Loosbroek. Hij veroorzaakte een ernstig ongeval op de N272 in Sint-Antonis, waarbij een automobilist zware verwondingen opliep. De rechtbank doet op 4 augustus uitspraak. Bij een ongeval op de Overlandseweg bij de afrit van de A73 zijn donderdagmiddag 2 voertuigen met elkaar in botsing gekomen. 5 kinderen en 4 volwassenen waren betrokken, maar niemand raakte ernstig gewond. De bestuurder van een zwarte auto had mogelijk een Frans busje over het hoofd gezien. De weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder van de zwarte auto liep snijwonden op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Inwoners van Sint-Rubert ervaren overlast door de drukke N264... die hen minder veilig en leefbaar maakt. Vrachtverkeer neemt toe, vooral door een nabijgelegen distributiecentrum. De provincie ziet omlegging niet als optie en benadrukt dat de weg bedoeld is voor doorgaand verkeer. De gemeente begrijpt de zorgen, maar kan weinig veranderen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind. En de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A29 richting Bergen op Zoom. Een ongeluk veroorzaakt vertraging tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. De weg is weer vrij, maar je doet er 40 minuten langer over. En nog een ongeluk op de A73 richting Nijmegen. Tussen Bezel en knooppunt Tigria betekent dat 10 minuten vertraging. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Tot slot de N273 Venlo richting Maaseik. 10 minuten vertraging tussen Beegte en Gratten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De Vierdaagse beleef je het dichtstbij op Omroep Land van Kuik. Onze verslaggevers brengen de mooiste verhalen, de sfeer langs de route en de warme ontvangst in de dorpen.
5: Blijven we maar thuis. Fijn voor de buis.
4: Natuurlijk hoor en zie je ook de muziek, het publiek en alles wat de Vierdaagse zo bijzonder maakt. Samen met onze mediapartners RN7 en DTV ieder uur een nieuwe aflevering van 4DTV en live verslaggeving met extra aandacht voor wandelaars uit het land van Kuik. Kijk en luister van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 1 uur live op Omroep Land van Kuik Radio en televisie.

0: Omroep Land van Kuik.
1: We hebben weer Daan Janssens aan de lijn. En Daan, hoe gaat het? Je loopt de 50 kilometer. Hoe is het geweest vandaag? Je bent bijna over de finish, begreep ik.
2: Ja, dat straks zat ik op 30 kilometer. Inmiddels zit ik op 48 kilometer. Want vandaag is de route niet 50, maar 52,1 kilometer. Dus nog een dikke 4 kilometer te gaan. En het gaat eigenlijk best goed. Ik heb een klein steekje aan mijn voet, maar daar kan ik vandaag wel overwinnen. Dus ik neem aan dat het allemaal goed gaat komen.
1: Ja, moet dat dan weggemasseerd worden of zo? Moet je daar een massagepost voor langs?
2: Ja, dat is gewoon rust nodig. Je hebt gewoon rust nodig. En straks na de finish dan ga ik met het fietsen naar de camping. Want daar slaap ik deze week. Even kijken, straks gewoon terug naar de camping. En dan is het gewoon rusten, herstellen.
1: En dan? Hoe breng je dan de avond door? Gewoon een beetje relaxed op je strandstoel?
2: Relaxen, een beetje bijslapen, want de nachten zijn niet heel erg lang. Hè?
1: Ja.
2: En even wat eten.
1: En dan morgenochtend, hoe laat ben je dan van plan weer te starten?
2: Ja, elke start is elke ochtend om 4 uur. Hè? Dus ik zei het net al, de nachten zijn vrij kort.
1: Ja, dus rond een uur of 8, 9 moet jij al gaan slapen dan wil je een beetje een fatsoenlijke nachtrust hebben.
2: Ja, klopt. En misschien dadelijk ook nog eventjes als ik weer terug ben op de camping, dan ook even bijslapen.
1: Ja, nou, lekker doen dan, Daan. Succes voor de laatste paar kilometer naar de finish. We nemen dit gesprek even voor 2 uur op. Dus degene die dat later terug horen, dan ben je waarschijnlijk al gefinished. En succes morgen.
2: Binnen een uur ben ik gefinished, Roger. En dankjewel.
1: Helemaal goed. Succes. Hoi.
0: Dichterbij dan je dit.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. Nederland is volgend jaar gastland van het Europees kampioenschap padel. De steden waar gespeeld wordt, worden later bekendgemaakt. Het toernooi bestaat uit 3 fases met de finale week van 7 tot en met 11 juli. De Nederlandse mannen zijn al geplaatst voor die week. Zij werden vorig jaar op het EK vierde. Nederland kreeg de voorkeur boven Spanje, Portugal en Duitsland. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet, omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager, met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Het is onder andere file rijden op de A16 richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook op de A50 is het druk richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef betekent dat 10 minuten vertraging. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Roermond-Oost en Linnen ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
9: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik.
7: Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
12: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
15: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
16: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: toch een beetje oppassen. Feels like I'm falling in love. Dat kan wel zijn. Maar als je dan in een zaal tijdens een concert van deze gasten staat te plekken met een dame die misschien wel het vriendinnetje van iemand anders is, dan word je wel levensgroot in beeld gebracht op de schermen. Al daar. Zo gaan die dingen. Feels like I'm falling in love. Coldplay op je radio. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC voor deze 21 juli 2026. We zijn bezig aan de vierdaagse, lieve mensen. Ja, het is van start gegaan. Het is vandaag gebeurd. Dag 1 is... Ja, voor velen zit hij er al op. En voor de meesten hopelijk wel. Want als je na 5 uur binnenkomt, dan ben je ook gewoon meteen DNF. Did not finish, geloof ik. Zo gaan die dingen. Wat we straks eventjes gaan doen, dat is nog eventjes het Vierdaagse Journaal natuurlijk. Met Rosé van Bracht. We hebben ook nog een herhaling van het praatje wat Rosé ook nog had met onze eigen Omroep van Kuik deelnemer. Daan Janssens, die doet natuurlijk mee met de Vierdaagse. De 50 kilometer loopt hij zelfs. Ja, gewoon elke dag. Hè? Niet in totaal. Nee, gewoon elke dag 50 kilometer. En met Daan was Rosé aan de telefoon straks. En dat hoor je zo meteen ook nog een keertje voorbij komen in deze aflevering van Afslag LVC. Nou, wat hebben we verder nog? Natuurlijk ook nog de agenda voor je. We kijken ook nog naar het verkeer. En we hebben ook nog de beursinformatie voor je. Streeknieuws. En ja, dan hebben we eigenlijk wel het hele verhaal een beetje... Oh ja, de agenda hebben we ook nog. En muziek hebben we ook voor je. Dus blijf lekker luisteren.
1: Jan Beben. Loods je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: So Real. En dat is maar goed ook dat je er gevoel in hebt, mensen. Gevoel is heel belangrijk tegenwoordig. Zo zijn die dingen nou eenmaal, hè. Je luistert van Afslag LVC. En we gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Even kijken. Dit is... deze die is niet zo heel relevant, volgens mij. Ik zal hem toch even meenemen. Doe maar. De A2, daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Kelp en Oler en de brug bij Wessem. Die heb ik er ook alvast bij staan. 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Valkenswaard en afrit Maarhezen. Hoe die nou hier in de lijst terecht komt, ik weet het niet. Ik ga eens even kijken naar mijn regio-instellingen. Misschien is dat beter, hè? De A50, die doet het goed. 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En op de A73, daar heb je stilstaand verkeer tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroepLVC.

0: Groot, aan de, ja, groot hit wel, toch aan het begin van de jaren 90, 1991 om precies te zijn. Ten Sharp hoorde je zojuist met You. Het ging over jou. Daar ging het over inderdaad. En zometeen hebben we nog veel meer goede muziek voor je onderweg. Zoals bijvoorbeeld The Babies met Piece of the Action. Ja, wie wil dat nou niet, hè? Een stukje van de actie. Maar eerst hebben we ook nog voor je... eens even kijken. Gareth Gates. Oh ja, dat was de man die behoorlijk stotterde. Maar daar hoorde je niks van als hij zong. Dat hoor je wel vaker trouwens. En die won ook de Britse Idols in die tijd. En dat deed die met zijn nummer Everyone of Us. Of Anyone of Us, zo moet ik het zeggen. Daar gaan we zo even naar luisteren. Eerst heb ik voor je de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op 28, 29 en 30 juli staan in de monumentale protestantse kerk aan de Markt 3 in Gennep drie bijzondere pianoconcerten op het programma. Jonge internationale pianisten laten daar hun talent horen tijdens de 19e editie van de internationale muziekzomer Campus Kleef en het Euregio Rijnwaal Piano Festival. De concerten beginnen iedere avond om 8 uur. De toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage voor de studenten zeer gewaardeerd. Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op dinsdag 28 juli en woensdag 29 juli 2026 terecht in het sfeervolle Vincentiuskerkje aan de Pastoor Loefsweg 1 in Velp bij Graven. Tijdens de zomeravondconcerten klassieke muziek brengen twee veelbelovende internationale talenten een gevarieerd programma ten gehore. Concerten maken deel uit van het internationale muziekzomer en pianofestival Niederrheinlande Euregio Rijnwaal. Stichting Kunst in het Kerkje treedt daarbij op als gastheer van deze bijzondere muzikale avonden.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

muzikale mea culpa en spijtbetuiging aan zijn lief Gareth Gates, hoorde je zojuist. En Anyone of Us uit 2002 kwam die plaat. En daarmee won hij destijds de UK-versie van Idols. Pop Idol heette dat. Zometeen.

0: Wat een mooie muziek, hè? Piece of the Action van de Baby's hoorde hier in Afslag LVC. Zometeen tijd voor, even kijken, Rick Astley zie ik staan. En Mikael Brown is ook nog onderweg. Maar eerst, lieve vrienden, tijd voor het streeknieuws van 16:30. Want we zijn al te laat.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een boete van €2.500 en een voorwaardelijk rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 66-jarige vrachtwagenchauffeur uit Loosbroek. Hij veroorzaakte een ernstig ongeval op de N272 in Sint-Antonis, waarbij een automobilist zware verwondingen opliep. De rechtbank doet op 4 augustus uitspraak. Bij een ongeval op de Overlandseweg bij de afrit van de A73 zijn donderdagmiddag 2 voertuigen met elkaar in botsing gekomen. 5 kinderen en 4 volwassenen waren betrokken, maar niemand raakte ernstig gewond. De bestuurder van een zwarte auto had mogelijk een Frans busje over het hoofd gezien. De weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder van de zwarte auto liep snijwonden op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Inwoners van Sint-Rubert ervaren overlast door de drukke N264... die hen minder veilig en leefbaar maakt. Vrachtverkeer neemt toe, vooral door een nabijgelegen distributiecentrum. De provincie ziet omlegging niet als optie en benadrukt dat de weg bedoeld is voor doorgaand verkeer. De gemeente begrijpt de zorgen, maar kan weinig veranderen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Bewolkt, met af en toe zon, er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager, met zo'n 19 tot 22 graden.
0: Dan nog eventjes het verkeer in de regio. Op de A50 7 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A73 langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Een epische plaat toch wel. Dit blijft lekkere high-energy muziek op je radio. Michael Brown, hoor je, en So Many Men, So Little Time. Ja, sommige mensen zeggen So Many Girls, So Little Time. Ja, zo kan je het ook zien inderdaad. Dat gebeurt ook. Michael Brown dus. Ze was zelf ook een klein beetje bruin. Ze had ook een hele muzikale dochter, die heet Sinita. En die zat natuurlijk ook in de popmuziek eigenlijk, zeg maar. Die kwam ook bij Stock Aitken en Waterman terecht. En had daar een aantal liedjes. GTO, Toy Boy en dat soort dingen allemaal. Dat gebeurde allemaal eind jaren 80 zo'n beetje. Nou, wat gaan we doen? Zometeen nog meer verkeer voor je. We gaan ook nog eventjes praten over een handigheidje voor de vrouwelijke deelnemers aan de Vierdaagse, namelijk de plaswokkel. Ja, ik vroeg me al af wat het nou precies is. Nou, je gaat het zometeen allemaal horen. Reuze interessant, dus blijf lekker luisteren naar Omroep Land van Kuik. En dan gaat het vanzelf voorbij komen. Maar eerst meer Vierdaagse nieuws. En dat doen we met de Vierdaagse nieuwsflits van Roger van Bracht.
1: Omroep Land van Kuik.
2: De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gaat vanavond alsnog door, nadat de geplande uitvoering zondag werd afgelast. De show ging toen niet door omdat er door een defect aan het schip olie op het dek was terechtgekomen. Uit veiligheidsoverwegingen werd het evenement toen stilgelegd, omdat vuurwerk in combinatie met olie een groot brandgevaar zou opleveren. De eerste snelle deelnemers en rolstoelers zijn vanochtend al vrij vroeg aangekomen op de wedren in Nijmegen. De vroege vogels hebben de openingsetappe van de 108e editie na een frisse start in de vroege ochtend inmiddels succesvol volbracht. De start van het wandelevenement kende vanochtend een kleine onderbreking. Door een medisch incident waarbij een wandelaar onwel werd op het startterrein, werd de vertrekprocedure even stilgelegd zodat hulpdiensten de ruimte kregen. Dankzij het snelle ingrijpen was de situatie vlot onder controle en konden alle lopers alweer snel op pad. De eerste wandeldag staat traditiegetrouw bekend als Blauwe Dinsdag en brengt de lopers via de Waalbrug naar de Betuwe. De doorkomstplaats is Elst-Valburg en langs de dijk tussen Lent en Oosterhout is het één groot feest. Bijlorkesten, vlaggen en duizenden enthousiaste toeschouwers zorgen voor een uitbundige sfeer langs het hele parcours. Met ruim 45.000 ingeschreven wandelaars en een enorme stroom aan supporters is het extreem druk op de wegen in en rondom Nijmegen. De organisatie roept bezoekers op om goed rekening te houden met gerichte omleidingen en tijdelijke wegafsluitingen in de Overbetuwe en Nijmegen. Kijk vanavond om 7 uur naar de speciale Vierdaagse uitzending bij Omroep Land van Kuik op tv.

Vlad die zong erover inderdaad. En het is altijd heel prima als je naast iemand loopt en je kan gezellig een praatje maken onderweg tijdens de Vierdaagse. Nou ja, het lopen is voor veel mensen voor vandaag al gedaan op deze eerste etappe. Ook collega Daan Janssens, die is ook al door zijn eerste etappe heen, voor zover wij weten. Straks kan je nog even naar hem gaan luisteren in een gesprekje wat Roger van Bracht eerder met hem opnam. Eerst even Rick Astley nog op de radio met My Arms Keep Missing You. Ja, dat kan je zeggen als jij wandelt de hele dag.

0: Dat zijn zo van die vragen des levens, hè? My arms keep missing you, but who's been kissing you since you went away? Ja, dan gaat je helemaal niks aan, kan je dat ook zeggen natuurlijk, hè? Goed, we kijken even naar het verkeer. Ik heb maar 2 meldingen op dit moment, dus het valt allemaal mee. Behalve als je op de A50 zit, want dan heb je 10 kilometer. Langzaam rijdt het verkeer, dan kun je in terechtkomen tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En op de A73 heb je langzaam rijdt het verkeer, maar dat wisten we al een tijdje weer, tussen knooppunt Tichelia en afrit Roermond. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. OmroepLVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ik heb altijd de ramen dicht, want anders ben ik 's morgens om 4, 5 uur wakker.
1: Inwoners van Sint Hubert hebben...
2: Oh, dat was helemaal niet de bedoeling, lieve vrienden. We waren eigenlijk met iets heel anders bezig, namelijk. Ja, dat krijg je als er ad hoc wat dingen ingefietst worden. Monument! Ja. Zo krijg je natuurlijk wel gauw je programma vol. Dat in ieder geval weer wel. Maar goed, we gingen even wat anders doen, namelijk. Zo, even een ander muziekje erbij. Want we hadden nog wat informatie over de Vierdaagse. We hadden natuurlijk al het Vierdaagse nieuwsflits hebben we al gehad. Rond 7 à 8 minuten over half. Straks gaan we nog een keertje luisteren naar het gesprek wat Roger van Bracht had met Daan Janssens, onze collega, onze zeer sportieve collega, mag ik wel zeggen. Die ook best wel goed meedoet in de Vierdaagse. Hij heeft de eerste etappe erop zitten van de 50 kilometer. Dus er komen nog 3 dagen nog maar, Daan. Het is voorbij voor je het weet, hè? Dus heel veel succes. Maar we gaan hem daar straks nog eventjes over horen. In ieder geval. Maar wat er ook aan de hand is bij de Vierdaagse, dat is, stel, je bent vrouw, hè, en je moet plassen onderweg. Nou ja, dat kan best lastig zijn, want ja, voor mannen is het vaak heel eenvoudig om even ergens achter een struik of tegen een boom te gaan staan. Is niet helemaal de bedoeling, maar het kan natuurlijk in theorie wel. Alleen ja, voor vrouwen is het allemaal wat ingewikkelder. En ja, daar wordt nu een nieuwe oplossing voor getest. Luister mee.
1: Stel je voor, je moet als vrouw bij de Vierdaagse feesten nodig naar het toilet, maar die zijn bijna nergens te bekennen. En de toiletten die er zijn, hebben lange rijen. Veel dames die het evenement eerder bezochten, zullen dit verhaal wellicht herkennen. En daarom is er voor deze editie een primeur bij het evenement. De plaswokkel, oftewel een urinoir voor vrouwen.
3: Dit is een concept uit Denemarken, de Lapie. De roze wokkel in de volksmond genoemd. En dat is ja, zo'n beetje de eerste vrouwelijke urinoir mogelijkheid die je gewoon in de evenementenwereld kan inhuren. Met heel veel mensen heb je heel veel mensen die naar de wc moeten. We hebben natuurlijk een heel mooi polsbandjesysteem waarmee je gewoon naar de wc kan onbeperkt. Er zijn ook mensen die dat niet willen of de hoge nood hebben. Die zoeken een steegje op. Daar wil je als organisator van alles aan doen om dat tegen te gaan voor de overlast, voor de stank, voor de omwonenden. Daar wil je niet mee geassocieerd worden. Het is zo dat uit de cijfers blijkt dat ongeveer 95% van de mensen, dat zijn mannen die wil plassen en 5% vrouwen. En daar met die 5% proberen we met deze units in een pilotproject, dat moet ik er wel bij zeggen, proberen we om te kijken of mensen hier ook echt gebruik van gaan maken.
1: Alleen of de vrouwen van Land van Kuik bij hoge nood deze plaswokkel zouden gebruiken?
4: Ja, dat zijn ze dan. Dan kunnen vrouwen dus nou gratis naar het toilet in Nijmegen. Wat, ja, zou je er gebruik van maken?
5: Ja, als ik zeg maar privacy zou hebben, dan zou ik er zeker gebruik van maken. Want het is heel lastig om toiletten te vinden. En zeker tijdens de Vierdaagse, want het is hartstikke druk.
6: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik gewoon bij de horeca naar binnen ga om te vragen of daar een mogelijkheid is.
4: Ja, waarom?
6: Ja, daar voel ik me iets prettiger bij dan dat ik in het openbaar ga zitten.
7: Er kunnen nog steeds mensen naar binnen kijken en ik zou mezelf denk ik daar niet vinden. Het voelt gewoon niet fijn.
4: Zou je daar gebruik van maken?
8: Ja, tuurlijk. Ze zijn hartstikke mooi, mooie kleurtjes. Ik zet mij er maar op.
9: Ik zou liever betalen voor meer privacy dan dat iedereen er zo bovenop kan kijken.
4: Ja.
9: Ja.
4: Is het een goede ontwikkeling?
10: Ja, zeker. En dat er aan de vrouwen wordt gedacht, mannen kunnen het makkelijk. Die kunnen overal plassen als ze willen. Ook wild plassen, al mag het niet. Maar voor vrouwen is het vrij lastig, ja. Dus dit zou wel heel fijn zijn, ja.
7: Ja, het is wel een goede ontwikkeling dat er nu zo wordt over nagedacht. Maar zou ik eerder denken van, maak gewoon hokjes waar je niet voor hoeft te betalen. Want dat geeft vrouwen ook een fijner gevoel.
3: De staande plassers zijn over het algemeen wat meer gewend. Die hebben minder gêne om in het openbaar om daar hun plasje te doen. Dames hebben er over het algemeen wat meer moeite mee. Ja, dit loopt ook wel uit om daar een klein beetje gebruik van te gaan maken. Om te kijken hoe het bevalt.
4: Ja, je zou bijvoorbeeld ook dixies kunnen neerzetten. Waarom geen dixies dan?
3: Dixies nemen relatief veel ruimte in en die bieden maar voor 1 persoon plaats om te plassen. Deze wokkel biedt tegelijk aan 3 mensen plaats om hun behoefte te doen.
4: Dit is er ook wc-papier?
3: Dames worden geacht om te zitten in de plassen, moet ik zeggen. Worden geacht om hun eigen papier mee te nemen. Er zit ook een zakje in voor papier. Dus daar kunnen mensen hun papier wel dumpen.
1: De plaswokkel wordt door de Nijmeegse Vierdaagse feesten overigens niet als eerste gebruikt. Eerder maakten ze al hun debuut tijdens het carnaval in Den Bosch. Of ze in Nijmegen een succes gaan worden, moet deze editie van de feesten gaan uitwijzen. Voor de organisatie is het vooral hopen dat de belangstelling net zo groot is als de nul.
2: Ik ben benieuwd hoeveel gezeik erover komt uiteindelijk. Hè? Dat kan je dan wel afvragen natuurlijk. Ja. Goed. Tot zover deze bijdrage van onze redactie over de plaswokkel. Dan gaan we langzamerhand eventjes op naar het nieuws en de boodschappen van 5 uur. En daarna ben ik graag nog een uurtje bij je terug met deel 2 van afslag LVC. En dat doen we dan met nog een keertje de agenda uit streeknieuws. We kijken nog op de beurs. Dat moeten we ook nog doen vandaag. Dat is rond 5:50 zo'n beetje. We hebben het verkeer nog voor je. En we gaan ook nog even babbelen met Daan Janssens, onze zeer sportieve collega, die meeloopt met tijdens de Vierdaagse. En Roger, die heeft hem gesproken. Dat straks. Nu is het nog even een muziekje. Tot aan de andere kant van 5.
11: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dicht

Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan meerdere files op de A2 en de meeste vertraging loop je op de A2 richting Eindhoven. Tussen Beert Noord en Leende, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. In de richting van Maastricht, op diezelfde A2, staat het even stil tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen. Rijdt langzaam over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot de A58 Tilburg richting Breda, want tussen Tilburg Centrum West en Bavel beland je in de file. Reken ook hier op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik.
7: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Dangerous bijvoorbeeld. Maar ja, oké, deze plaat bijvoorbeeld was ook een hele aardige natuurlijk. Hè? Je hebt geluisterd naar The Look. En wellicht de meest bekende plaat van Roxette. In ieder geval hun grootste hit destijds. Uit Zweden, hè? Goede muziek. Hey, goedemiddag, welkom bij het tweede deel van Afslag LVC. Je luistert naar Omroep Blad van Kuik. We zijn tijdens de Vierdaagse weken zeg maar, ook actief met Vierdaagse berichtgeving op dat gebied. Kijk maar op onze website. Je kan op tv kijken bij Omroep Blad van Kuik Televisie. En natuurlijk zijn we ook druk op de radio daarmee. Zo hebben we straks nog iets over 17:30 hebben we nog een Vierdaagse nieuwsflits. En dan een praatje met Daan Janssens. En dat is natuurlijk een van onze dierbare collega's die ook nog zo sportief is om mee te lopen. De 50 kilometer loopt hij zelfs in de Vierdaagse van dit jaar. Kijken hoe het hem vergaat. Altijd leuk om even bij te houden. Nou, verder kijken we in de agenda van het Land van Kuik. We hebben natuurlijk het streeknieuws nog voor je. We kijken naar het verkeer. We gaan ook nog naar de beurs kijken. En we hebben heel veel goede muziek meegenomen voor onderweg. Dus laten we daar gauw mee beginnen. Welkom in deel 2 van Afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: Maar je moet er wel vanaf blijven. Ja, dat zeggen ze dan, hè. Nou ja, je hebt het ook straks gehoord over die plaswokkel, hè. Daar wordt ook een beetje sceptisch tegen aangekeken nog. Ik zou zeggen, ga het eerst eens proberen. En dan merk je het vanzelf al of het nou allemaal zo heel moeilijk is. We kijken even naar het verkeer, lieve vrienden. Op de A50 heb je 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En op de A73, daar heb je langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Tigria en afrit Roermond. En dat zijn ze voor nu alweer.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroep_lvc.

die Rebel en Make Me Smile, zo heet deze plaat. Toch wel een lekkere, vrolijke plaat uit de jaren 70, mag je zeggen. Die Cockney Rebel, die hebben nog eens keer een hitje gehad met het nummer Sebastian. En voor de rest heb je er nooit zoveel van gehoord. Maar dat kwam ook omdat het voornamelijk studiomuzikanten waren. Sessiemuzikanten, die dus zich leenden voor allerlei opnames van het een en het ander. Laten we het zo zeggen. Wel een leuke gouden ouwe om af en toe eens een keertje terug te horen. Nou, dat kan dus ook hier in Afslag LVC. Daar komen dit soort platen soms ook voorbij. We gaan nog naar een andere gouden ouwe toe ook. En die heet Francis Albert Sinatra. Hij werd geboren in 1915 in Hoboken in New Jersey in de Verenigde Staten van de United States van Amerika. En hij overleed in 1998 in Los Angeles. Ja, dat kan gebeuren. Frankie Boy of Blue Eyes of the Chairman of the Board. Zo werd hij ook wel genoemd. Leuk die bijnamen. En hij bezingt een van de meest bekende steden in Amerika. Hij heeft het

0: Deze moest ik hebben, ja. Je hebt geluisterd naar The Voice dus, hè, inderdaad. Frank Sinatra hoorde hier in Afslag LVC met New York, New York. Wat een mooie plaat, zeg. Hij blijft gewoon geweldig. Een lekkere, bombastische plaat. Overigens nog heel knap gecoverd ook destijds door de Nederlandse zanger en entertainer Peter Douglas. Dat gebeurde al in de jaren 80 volgens mij, tijdens de hoogtijdagen van Stars on 45. Toen kwamen er al hele mooie... toen had je ook Stars on Frankie en dat was inderdaad met de vocalen van Peter Douglas. De man die we ook een aantal jaren terug nog terugzagen in de tribute show van SBS. Daar deed hij ook nog aan mee op een gegeven moment. Tweede seizoen dacht ik uit mijn hoofd. Stars on Frankie kan ik binnenkort ook wel eens een keer draaien. Er komen al die mooie nummers van Frank Sinatra, die komen nog een keertje voorbij in een lekkere medley à la Stars on 45. Goed, gaan we ook nog een keer doen. Maar eerst gaan we even nu naar de agenda van het Land van Kuik. Want die hebben we ook nog voor je.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op dinsdag 28 juli en woensdag 29 juli 2026 terecht in het sfeervolle Vincentiuskerkje aan de Pastoor Loefsweg 1 in Velp bij Grave. Tijdens de zomeravondconcerten klassieke muziek brengen twee veelbelovende internationale talenten een gevarieerd programma ten gehore. Concerten maken deel uit van het internationale muziekzomer- en pianofestival Niederrheinlanden Euregio Rijn-Waal. Stichting Kunst in het Kerkje treedt daarbij op als gastheer van deze bijzondere muzikale avond.

0: bijzondere sfeer van een zomeravond onder de maan belooft het een romantische belevenis te worden. De entree bedraagt €15 en reserveren wordt aanbevolen.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

eerste hitje was Straight Up en deze kwam er vrij snel achteraan. Paula Abdul hoorde hier in afslag LVC. En zoals je wellicht wel weet is Paula Abdul eigenlijk ontdekt door George Michael. Zij was namelijk zijn choreografe. Maar dat verhaal heb ik wel eens vaker verteld. Maar ja goed, sommige mensen zeggen dan weer van herhaling is de moeder van de studie. Dat hoor je dan wel eens vertellen, zeg maar. Ja, dat gebeurt.

6 uur hier bij Omroep Land van Kuik met zometeen het streeknieuws van 5:30. Dat komt er al aan. En dan kijken we ook naar het weer en het verkeer voor het Land van Kuik. Eerst nog even de KLF en Tammy Wynette. Die doet ook lekker mee. Justified and Ancient.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een boete van €2.500... en een voorwaardelijk rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 66-jarige vrachtwagenchauffeur uit Loosbroek. Hij veroorzaakte een ernstig ongeval op de N272 in Sint-Antonis, waarbij een automobilist zware verwondingen opliep. De rechtbank doet op 4 augustus uitspraak. Bij een ongeval op de Overlandse weg bij de afrit van de A73 zijn donderdagmiddag 2 voertuigen met elkaar in botsing gekomen. 5 kinderen en 4 volwassenen waren betrokken, maar niemand raakte ernstig gewond. De bestuurder van een zwarte auto had mogelijk een Frans busje over het hoofd gezien. De weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder van de zwarte auto liep snijwonden op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Inwoners van Sint-Rubert ervaren overlast door de drukke N264... die hen minder veilig en leefbaar maakt. Vrachtverkeer neemt toe, vooral door een nabijgelegen distributiecentrum. De provincie ziet omlegging niet als optie en benadrukt dat de weg bedoeld is voor doorgaand verkeer. De gemeente begrijpt de zorgen, maar kan weinig veranderen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden.
3: Overigens schijnt er in Graven op dit moment een stralend zonnetje. Maar ja, Graven schijnt altijd de zon, hè? Hey, op de A50, daar heb je 12 kilometer stilstaand. Nee, dat is niet waar. Langzaam rijdt het verkeer. Dat gaat net iets sneller dan stilstaan. Tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En op de A73, daar hebben we langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Tichtia en afrit Roermond.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: ik die van jou.
1: Ja, wel een lekkere plaat natuurlijk. Hartebreker, dat is de nieuwe single van Emma Heesters. Nou, Emma is weer terug en zo te horen heeft ze er zin in.
0: Oh, lekker Jan.
1: Ja, wij trouwens ook. We gaan nog eventjes naar het vierdaagse nieuws. Want dat hebben we natuurlijk ook. Hè. Dat komt steeds voorbij hier bij Omroep Land van Kuik. Gedurende de vierdaagse. En zaterdag dan... Of nee, dat is niet waar. Zaterdag niet. Nee, vrijdag dan sluiten we dat lekker af met een flinke, lekkere, lange live-uitzending. Want dan hebben we natuurlijk ook nog eens de laatste dag van de vierdaagse met de doorkomst in het Land van Kuik. En dan zijn we vanaf ochtends 7 uur live op jouw radio. Nou, dan ga je wat meemaken. Laten we eerst even luisteren hoe het met Daan is, onze sportieve radiocollega.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Vierdaagse nieuwsflits.
4: We hebben weer Daan Janssens aan de lijn. En Daan, hoe gaat het? Je loopt de 50 kilometer. Hoe is het geweest vandaag? Je bent bijna over de finish, begreep ik.
5: Ja, dat straks zat ik op 30 kilometer. Inmiddels zit ik op 48 kilometer. Want vandaag is de route niet 50, maar 52,1 kilometer. Dus nog een dikke 4 kilometer te gaan. En het gaat eigenlijk best goed. Ik heb een klein steekje aan mijn voet. Maar daar kan ik vandaag wel over winnen. Dus ik neem aan dat het allemaal goed gaat komen.
4: Ja, moet dat dan weggemasseerd worden of zo? Moet je daar een massagepost voor langs?
5: Ja, dat is gewoon rust nodig. Je hebt gewoon rust nodig. En straks na de finish dan... Ik ga met het fietsen naar de camping, want daar slaap ik deze week. Even kijken, straks gewoon terug naar de camping en dan is het gewoon rusten, herstellen.
4: En dan, hoe breng je dan de avond door? Gewoon een beetje relaxed op je strandstoel?
5: Relaxen, een beetje bijslapen, want de nachten zijn niet heel erg lang. Hè?
4: Ja.
5: En even wat eten.
4: En dan morgenochtend, hoe laat ben je dan van plan weer te starten?
5: Ja, elke start is elke ochtend om 4 uur. Hè. Dus ik zei het net al, de nachten zijn vrij kort.
4: Ja, dus rond een uur of 8, 9 moet jij klaar gaan slapen dan wil je een beetje een fatsoenlijke nachtrust hebben.
5: Ja, klopt. En misschien dadelijk ook nog eventjes als ik weer terug ben op de camping, dan ook even bijslapen.
4: Ja, nou, lekker doen dan, Daan. Succes voor de laatste paar kilometer naar de finish. We nemen dit gesprek even voor 2 uur op. Dus degene die dat later terug horen, dan ben je waarschijnlijk al gefinished. En succes morgen.
5: Binnen een uur ben ik gefinished, Roger. En dankjewel.
4: Helemaal goed. Succes. Hoi.

Uit het magische discojaar 1979 heb je geluisterd naar Azotto en San Salvador. Natuurlijk een prachtige compositie van Celso Valli. Dat kan ik je dat ook wel vertellen. Er zijn natuurlijk de Italianen betrokken bij dit soort prachtige muziek. Dat hadden we wel. Ja, ze gaan die dingen goed. Zo, meteen, lieve vrienden, kijken we nog een keertje naar het verkeer. En we gaan ook nog eventjes naar de beurs kijken. Dat doen we ook rond 17:50. Eerst nog eventjes wat andere vrolijke muziek. Daar kan je lekker op dansen. Dansen, tago, mago. Hier is Kao.

0: Tago Mago, je hebt geluisterd naar Kaoma. Ja, en het was niet zo'n groot hit als de Lambada uiteraard. Maar je kan hier ook best wel lekker op meedansen voor. Dus dat is verder het probleem absoluut niet. Goed, we kijken eventjes naar de verkeerssituatie nog een keer rondom het land van Kuik. Op de A50 heb je op dit moment 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dus het lijkt daar ietsjes beter te gaan langzamerhand. En dan heb ik nog natuurlijk een melding op de A73. Namelijk langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond. En dat zijn ze alweer voor vandaag, mensen.
1: Oké. Okay. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Is nieuw.

0: Ik kan er niet doorheen praten eigenlijk, maar ja, Senna Spyro was dit. Ja, nieuw talent kan je wel zeggen hoor. En Great Expectations, zo heet haar nieuwe single die net uit is. Zich ga je zeker ook wat vaker horen binnenkort hier bij Omroep Land van Kuik. We kijken eventjes naar de beurzen, hoe het daar is afgelopen. Ook altijd goed om te weten. De AEX die sloot op 1095,9 punten. We vertrokken van 1090,5. Dat betekent 0,5% erbij. Dat is leuk. Dan Engeland, de FTSE 100 sloot op 10.586 punten. 16e van een procent in de plus. In Amerika, daar gaat het ook best wel lekker, kunnen we zeggen. De S&P 500 staat op dit moment op 7503 punten. Dat is 18e van een procent in de plus. En de Nasdaq staat op 25.836 punten. Ja, die had nog even wat in te halen. 1,3% in de plus. Dan kijken we nog even naar de edelmetalen. Voor goud betaal je op dit moment €3573,10. En voor zilver €51,67. Prijzen zijn per troy ounce. Tot slot de crypto. Voor een bitcoin betaal je €58.403. Zit ook in de lift. Hetzelfde geldt voor de Ethereum. Die kost op dit moment €1690.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Nou, Morikante en Jekke Jekke, dat in ieder geval hele grote nummer 1 destijds. Heel groot, ja. Tot zover ook deze aflevering van Afslag LVC. Zometeen tussen 6 en 7 een uurtje lang classics en hits non-stop. Hè, kan je even rustig bijkomen. En dan van 7 tot 8 hebben we de 55-plus show. Dat betekent informatie en actualiteit voor de senioren in het land van Kuik. Unterhaltung, zegt men zo op zijn Duits, hè. En dan van 8 tot 10 hebben we nog 2 uurtjes lang collega Henk Ermers. Tussen 8 en 9 draait hij de mooiste gouden ouwe voor je. En van 9 tot 10 hoor je dan Hollands Glorie met muziek van eigen bodem. Dat kan je dan wel zeggen. Ik ben er morgenmiddag weer met een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Vanaf 4 uur morgenmiddag. En als jij nog bij de massage ligt op dit moment, omdat je beentjes pijn doet van de vierdaagse, heel veel sterkte. Morgen gezond weer op. Tot morgen.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar een aantal files vallen nog op. Dat is de A2 richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en doe je er 40 minuten langer over. En op de A2 richting Maastricht sta je even in de file tussen Kelpen-Oler en Maasbracht. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De N2 Eindhoven richting Maastricht tot slot. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Log doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
6: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters.
7: Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De dag van Elst is na het vroege ochtendincident over de gehele linie uitstekend verlopen. De tienduizenden lopers hebben onder fantastische omstandigheden genoten van de traditionele openingstocht door de Betuwe en over de iconische Waalbrug, begeleid door massale toejuichingen langs de kant. Nu de wandelschoenen worden verruild voor feestkleding, barst de Nijmeegse binnenstad uit zijn voegen. Podia van de Vierdaagse feesten draaien inmiddels op volle toeren en de terrassen zitten overvol voor een sfeervolle en drukke eerste avond in de stad. De organisatie en deelnemers blikken alvast vooruit op de volgende dag. Morgen staat de tweede wandeldag op het programma, de dag van Wiegen. De hele stad maakt zich op voor een van de meest kleurrijke, drukke en uitbundige hoogtepunten van de week, Roze Woensdag. De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gaat vanavond alsnog door, nadat de geplande uitvoering zondag werd afgelast. De show ging toen niet door omdat er door een defect aan het schip olie op het dek was terechtgekomen. Uit veiligheidsoverwegingen werd het evenement toen stilgelegd, omdat vuurwerk in combinatie met olie een groot brandgevaar zou opleveren. Kijk vanavond om 7 uur naar de speciale Vierdaagse uitzending bij Omroep Land van Kuik op tv.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Tijdens de Vierdaagse Feest in Nijmegen is er nu een gratis urinoir voor vrouwen, genaamd de La Paix, dat 3 zittende plassers tegelijk kan bedienen. Dit initiatief is bedoeld om wildplassen te verminderen, aangezien 5% van de wildplassers vrouw is. De pilot omvat 6 urinoirs, maar gebruikers moeten zelf papier meenemen. Het Openbaar Ministerie heeft een boete van €2.500 en een voorwaardelijk rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 66-jarige vrachtwagenchauffeur uit Loosbroek. Hij veroorzaakte een ernstig ongeval op de N272 in Sint-Antonis, waarbij een automobilist zware verwondingen opliep. De rechtbank doet op 4 augustus uitspraak. Bij een ongeval op de Overlandse weg bij de afrit van de A73 zijn donderdagmiddag 2 voertuigen met elkaar in botsing gekomen. 5 kinderen en 4 volwassenen waren betrokken, maar niemand raakte ernstig gewond. De bestuurder van een zwarte auto had mogelijk een Frans busje over het hoofd gezien. De weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder van de zwarte auto liep snijwonden op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. En tot zover het streeknieuws.

0: op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Je rijdt onder andere nog de file in op de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op een kwartier extra. De A2 richting Maastricht, daar is het erg druk tussen Kelpen-Oler en Maasbracht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De A29 dan richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein sta je een kwartier in de file. En de A58 richting Breda, want tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik. Want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, Vierdaagse in het Land van Kuik. Beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De dag van Elst is na het vroege ochtendincident over de gehele linie uitstekend verlopen. De tienduizenden lopers hebben onder fantastische omstandigheden genoten van de traditionele openingstocht door de Betuwe en over de iconische Waalbrug, begeleid door massale toejuichingen langs de kant. Nu de wandelschoenen worden verruild voor feestkleding, barst de Nijmeegse binnenstad uit zijn voegen. Podia van de Vierdaagse feesten draaien inmiddels op volle toeren en de terrassen zitten overvol voor een sfeervolle en drukke eerste avond in de stad. De organisatie en deelnemers blikken alvast vooruit op de volgende dag. Morgen staat de tweede wandeldag op het programma, de dag van Wiegen. De hele stad maakt zich op voor een van de meest kleurrijke, drukke en uitbundige hoogtepunten van de week, Roze Woensdag. De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gaat vanavond alsnog door, nadat de geplande uitvoering zondag werd afgelast. De show ging toen niet door omdat er door een defect aan het schip olie op het dek was terechtgekomen. Uit veiligheidsoverwegingen werd het evenement toen stilgelegd, omdat vuurwerk in combinatie met olie een groot brandgevaar zou opleveren. Kijk vanavond om 7 uur naar de speciale Vierdaagse uitzending bij Omroep Land van Kuik op tv.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, één op één. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. Twee piloten van luchtvaartmaatschappij Swiss zijn in mei vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald nadat collega's hadden gemeld dat zij na een avond doorhalen nog onder invloed waren. Ze werden in hun hotel vervangen door andere piloten. De betrokken A220 piloten vliegen voorlopig niet. Het onderzoek loopt nog. Twee brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz probeerden ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
11: Opticool uit Kuik is slim comfort het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
1: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagste record voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Tientallen toeristen zijn ziek geworden na een incident met de waterzuivering van een hotelzwembad in Benahavís, nabij Marbella. Vermoedelijk kwamen door een defecte pomp giftige gassen vrij. Vooral Britten raakten onwel. 4 slachtoffers, onder wie 2 kinderen, werden in het hotel behandeld. Anderen gingen naar het ziekenhuis. De oorzaak wordt onderzocht. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. 2 brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac, nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is zomer. In het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. We gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouden Ouwe bij Omroep Land van Kuik.

0: Henkie gezien?
1: Nee, maar die is op de radio.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik.
1: Een heleboel zomerritjes krijg je op de radio, dus zet het maar harder.

Sweet La La La, Inner Circle, een hitje uit de zomer van 1992. Het stond 16 weken in de top 40. En dat allemaal in deze tijd dat we heerlijke, vrolijke muziek draaien. Zomerse muziek. En deze keer mag Julio Iglesias natuurlijk niet ontbreken met Mionga Sentimental.

0: Dit is de zomer.
1: De zomer op Omroep Land van Kuik.
2: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.
3: Omroep Land van Kuik, doe even lekker mee en Summer Jam en Underdog Project.

Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

heerlijk. Het was eigenlijk een liedje van Peggy Marks. Maar je zei van Luf, die zong het ook een keer. En had er een, best wel een grote hit mee in de top 40 van de jaren dat het uitgebracht werd. We hebben nog heel veel mooie platen gaan in dit uurtje. Wat dacht u van deze? Heerlijk lekker sluimeren in de zon.

Bubbeljas de Amor. Oftewel vertaald, bubbeltjes van liefde. Het gaat over een lied. Een man die wil vis worden, want die wil in de vis komen zwemmen met zijn geliefde. Hoe is het toch mogelijk? Hoe bedenk je zoiets, man? Maar goed, het was een hele grote zomerrit in Nederland. En daarom draaien we ook dit uurtje. Maar we hebben Julio al een keer gehad en we draaien nog een keer. En deze keer gaat het een beetje over amor.

0: hit. I think if he says it too, van Peter Frampton. Hij kwam op nummer 1 binnen. En ja, dit was de live versie en die is ook wel het mooiste.
1: The song.

0: Mariah Hitty. Ja. Dat is ook de titel van de plaat. The Summer is Magic. Maar het moet ook niet te magic worden, hè? Want als het dan gaat branden en het warme zonnetje erop en veel wind, dan gaat het flink fikken en dan is het bijna niet te stoppen.
1: Je hoort ze allemaal. De

0: that?
1: Nobody.
0: I said, who's that?
1: I said, nobody.
2: We gaan naar ons laatste plaatje dit uur luisteren. Ik kan er niet helemaal in, maar het is Texas met Summer Sun. En dan sluiten we dit uurtje...

0: uw terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro. Ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. Tesla rolt AI-chatbot Grok uit naar Nederlandse bestuurders van de Model S, Model 3, Model X en Model Y. De assistent kan onder meer navigeren, handsfree bellen en advies geven over het gebruik van de auto en dashboardwaarschuwingen. Grok biedt verschillende persoonlijkheden en werkt met een abonnement of wifi. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagterecord voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik. Elke dinsdagavond, Hollands Glorie met Henk Ermers.

Goedenavond, beste luisteraars. Dit is Hollands Glorie. Elke dinsdagavond vanaf 9 tot 10 uur. Deze keer zijn we begonnen met Hanne Mee en Maxine. Het is Ik Wil Dat Je Licht, een hit uit 2024. Het is uitgebracht door de Belgische zanger Maxime en de Hollandse Hanne Mee. Vanavond weer verrassende platen, mag ik wel vertellen hoor. Het gaat over liefde. Het gaat over Always Was en See Like Sweets. Sommige kunt u al inkopen, denk ik. Ik zal u helpen. Maar we beginnen direct met Alles is Liefde. Daarna Danny Vera met Like It Always. En dan 1971 de T-shirt met See Like Sweets.

0: Elke dinsdagavond, Hollands Glorie met Henk Ermers.
1: Alles is liefde voor wie dat wil en voor wie nog durft te dromen.

0: Omroep Land van Kuik, Hollands Glory, Henk Ermers.
1: De T-set, See Like Sweets in 1971. Danny Vera, Like It Always Was. Hij is geboren als Danny Paul Vliet uit Middelburg in 31 mei 1977. En Bluff natuurlijk met Alles is Liefde uit de film Alles is Liefde. De band werd opgericht in 1992. We krijgen Sommieu, Marco Passato en Sven Versteeg. En Likke Pep met Blikkendag uit 2025. Sven Versteeg werd aangeklampt door Monique Smit. En daar is hij goed mijn vriend mee. Om dit Blikkendag met de Volendamse bank Likke Pep op te nemen. Deze song werd een grote kermishit in Volendam en daarna in Nederland. Daar komt hij aan.

0: dat ik dit moment nooit meer vergeten zal.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Sommige met Multicolor. In 2022 zongen ze dat. De Nederlandse Indische rockbandgroep had daar de eerste grote hit mee. Daarvoor tweede single van zijn album Wit Licht, Marco Borsato met Stop de Tijd in 2008. Gerard Joling en Jan Dino Asporaat, zij zingen over de liefde, mijn liefde. En dat was in 2013. Kennen we trouwens Kresp nog, een groep uit Tilburg. En we krijgen dat tussendoor nog de Golden Earring met Another 45 Miles in 1993. Het is het laatste nummer. Dat werd met drummer Sietse Warner gespeeld. En daarna nam Cesar Suijerwijk de stokjes over.
1: Zijn we deze vergeten?

Ja, het grappige van Hollands Glorie is, ik kan alle muziek draaien die ik wil, als het maar door een Hollandse band gecreëerd is. En dat is zeker. In die tijd dat ik nog erg jong was, hadden we de Living Blues. En deze keer zingen ze de LB Boogie. De band kwam overigens uit Den Haag. En dan hebben we ook nog een keer toch nog buitenlanders die ook zingen, maar dan met een Hollandse zangeres. Dat is het Treintje Oosterhuis. En ze zingt deze keer met Lionel Richie. En Face in the Crowd zingen ze. Het nummer werd uitgebracht naar aanleiding van de Sinfonica in Rosso concerten die Lionel Richie in 2008 gaf. Dus we hebben ook nog even de makkers. En daarna gaan we nog naar twee plaatjes luisteren. En dan is ons uurtje Hollands Glorie weer voorbij.

0: De Wintertijd. En Treintje Oosterhuis met Ryan Ritchie en de Living Blues. Ronnie Reuzendaal, Hey Lieve Schat, zong hij in 2011. De artiestennaam van Jan Rabbers uit Dalen. Hij is geboren in 1963. Deze Nederlandse zanger en acteur, hij staat bekend om zijn bakkenbaarden, gouden tanden en zijn glitterkostuums en zijn optredens bij onder andere de Vierdaagse. Beste luisteraars, nog een hele fijne avond en lekker slapen en morgen gezond weer op. En tot de volgende uitzending bij Omroep Land van Kuik.
1: Soms zegt ze ja, soms zegt ze nee.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij drie doden vielen, te hebben ingedampt. Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op Brits verzoek. Andrew wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over uitlevering is nog onbekend. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagterecord voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. www.vakantiejaarmarkt.nl.
8: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Tijdens de Vierdaagse Feest in Nijmegen is er nu een gratis urinoir voor vrouwen, genaamd de La Paix, dat 3 zittende plassers tegelijk kan bedienen. Dit initiatief is bedoeld om wildplassen te verminderen, aangezien 5% van de wildplassers vrouw is. De pilot omvat 6 urinoirs, maar gebruikers moeten zelf papier meenemen. Het Openbaar Ministerie heeft een boete van €2.500 en een voorwaardelijk rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 66-jarige vrachtwagenchauffeur uit Loosbroek. Hij veroorzaakte een ernstig ongeval op de N272 in Sint-Antonis, waarbij een automobilist zware verwondingen opliep. De rechtbank doet op 4 augustus uitspraak. Bij een ongeval op de Overlandseweg bij de afrit van de A73 zijn donderdagmiddag 2 voertuigen met elkaar in botsing gekomen. 5 kinderen en 4 volwassenen waren betrokken, maar niemand raakte ernstig gewond. De bestuurder van een zwarte auto had mogelijk een Frans busje over het hoofd gezien. De weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder van de zwarte auto liep snijwonden op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt dat ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon. Daar spring je deze zomer naartoe.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt dat ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land.
1: De Vierdaagse beleef je het dichtstbij op Omroep Land van Kuik. Onze verslaggevers brengen de mooiste verhalen, de sfeer langs de route en de warme ontvangst in de dorpen.
2: Blijven we maar thuis.
1: Natuurlijk hoor en zie je ook de muziek, het publiek en alles wat de Vierdaagse zo bijzonder maakt. Samen met onze mediapartners RN7 en DTV ieder uur een nieuwe aflevering van 4DTV en live verslaggeving met extra aandacht voor wandelaars uit het land van Kuik. Kijk en luister van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 1 uur live op Omroep Land van Kuik Radio en Televisie.
3: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt dat ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Tijdens de Vierdaagse Feest in Nijmegen is er nu een gratis urinoir voor vrouwen, genaamd de La Paix, dat 3 zittende plassers tegelijk kan bedienen. Dit initiatief is bedoeld om wildplassen te verminderen, aangezien 5% van de wildplassers vrouw is. De pilot omvat 6 urinoirs, maar gebruikers moeten zelf papier meenemen. Het Openbaar Ministerie heeft een boete van €2.500 en een voorwaardelijk rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 66-jarige vrachtwagenchauffeur uit Loosbroek. Hij veroorzaakte een ernstig ongeval op de N272 in Sint-Antonis, waarbij een automobilist zware verwondingen opliep. De rechtbank doet op 4 augustus uitspraak. Bij een ongeval op de Overlandseweg bij de afrit van de A73 zijn donderdagmiddag 2 voertuigen met elkaar in botsing gekomen. 5 kinderen en 4 volwassenen waren betrokken, maar niemand raakte ernstig gewond. De bestuurder van een zwarte auto had mogelijk een Frans busje over het hoofd gezien. De weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder van de zwarte auto liep snijwonden op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.